0: Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen. Op de Pride in Berlijn is minstens 1 dode gevallen nadat een auto inreed op de feestvierders. Er zijn ook minstens 16 gewonden. Onder hen zijn ook enkele in levensgevaar. Dat

islamitisch motief. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In Spanje werden 8 gemeenten ten westen van Madrid en Toledo ontruimd. Daar werd ook al meer dan 25.000 hectare natuur verwoest. In het departement Gironde in Frankrijk werden nog eens 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben nu al hun huis verlaten in de regio. Beide landen krijgen ook Europese hulp om de branden te blussen. En tennis, onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Tardelli in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. Het is de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later opklaringen. Hier en daar kan wel nog een bui vallen met maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden. Vanaf dinsdag zonniger en warmer. De temperaturen gaan opnieuw richting de 30 graden of meer.

Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness.

0: Duitse politie. Honderdduizenden mensen waren daar gisteravond samengekomen. Onder hen ook Vlaming Jamie de Bliek.
1: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk reeds nadrukkelijk. Op het moment dat wij het plein hadden verlaten en de sirenes heel hard begonnen te roeien. En de ene combi en ambulance en brandweerwagen achter de andere dat plein opstormde. Dat we wisten van oei, hier is er iets grondig fout gelopen.
0: De dader of daders vluchten daarna te voet weg. De politie is ook nog steeds op zoek naar hen. Eén vermoedelijke dader werd al geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Politie en parket gaan uit van een islamitisch motief. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. En de staking bij de Brusselse brandweer is opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten het wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel. Daar draait het conflict rond. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen. Hier en daar kan wel nog een bui vallen met maximaal tot 24 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden.
2: En momenteel alles zeer rustig op onze snelwegen, want files die zijn er niet.
3: Music, Dorien Matthijs.
2: Nog maar net 7 uur, maar als het van Dua Lipa afhangt, is die dansvloer hier geopend.

0: Dua Lipa and Dance the Night. Maximum. Ik moet er spontaan van terugdenken aan de Barbie-film die een paar jaar geleden uitkwam. Want dit nummer was een van de soundtracks ervan. Dus ja, deze zondag wordt ingezet door een roze bril. Heel erg goedemorgen, vrienden. Het is 26 juli vandaag. Het allerlaatste weekend van juli ook. Dus de zomervakantie is bijna in twee. Maar die is ook nog maar in twee. We zijn nog maar op de helft. En we gaan komende week weer tropische temperaturen tegemoet. Maar momenteel alles nog heel chill. 17 graden op deze zondagochtend. Wat kan misschien wel eens gebeuren dat die temperatuur nu al de hoogte inschiet en wel door deze zwoele zomerschijf.
1: Dit is deze week de Q Topschijf. Q Music.
0: Chris Cross Amsterdam. Louisa Son.

was dit. Ook een goed lachje hè, op het einde. De nieuwe Q-topschijf van het trio Criss Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Ook in de Q-app valt deze gloednieuwe schijf in de smaak. Maak er maar my oh my god van, stuurt Thomas uit Wevelgem. Wat een vakantiegevoel krijg ik ervan. Ook Melissa uit Geel zegt, wat een schijf om mijn vakantie in te zetten. Ja, de toon is gezet voor deze zondag. Maar wat als we er ook even een goede meezinger tussen gooien. Eentje waarvoor we bijna 30 jaar terug in de tijd gaan. Natalie Imbruglia op jouw zondagochtend met Torn is dit. Heel erg goedemorgen.

0: uit 1998 trouwens. Dus ze gaat al even mee. Natalie Imbruglia met haar versie van Torn. Daarmee is het 7:15 op jouw zondagochtend. Ja, het is nog vroeg, maar het zonnetje is er al bij en jij bent al aan het luisteren. Dus stuur zeker jouw goeiemorgen nu door in de Q-app.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier. Sleep
2: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
3: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
4: Nu solde met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
5: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
7: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
8: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

Ja, hallo. Goedemorgen, lieve vrienden. Ons clubje van Vroege Vogels is ook deze ochtend al goed wakker. Greet uit Merksem bijvoorbeeld, die is al onderweg naar Tomorrowland om de festivalgangers daar nog een laatste dag mooie kapsels te bezorgen. Mirte uit Oudsbergen, die is met haar gezinnetje op schok in de Ardennen. Oh, ook heel tof. Bij Leslie uit Aalst wordt er straks geverfd in huis, maar eerst nog even verf gaan halen. Geen onbelangrijk detail, Leslie, denk ik. En dan nog eentje van een jarige Dirk uit Dilsum-Stockum. Goedemorgen, Doreen, stuurt hij. Vandaag nog een dagje werken en morgen vrij. Zeg proficiat daar en maak er een goed feestje van, zou ik zeggen, als daar morgen niks op de planning staat. Nog voor het nieuws van 7:30 komen Shawn Mendes en Camila Cabello langs na The Fray. Dit is How to

0: 8. En hier geen señorita, wel señor Emiel die erbij is gekomen met de laatste nieuwsupdates. Want Emiel, een drama op de Pride in Berlijn gisteravond. Wat is daar juist gebeurd?
1: Ja, daar is een bestelwagen gereden op een groep mensen. Daarbij viel al zeker 1 dode en minstens 16 gewonden. Enkele van hen zijn ook in levensgevaar. De dader of daders lieten daarna hun bestelwagen achter en zijn te voet weggevlucht. De politie heeft al zeker 1 dader geïdentificeerd. Het gaat om een man van 21. Ze gaan uit van een islamitisch motief. De politie roept getuigen op om zich te melden en willen de mensen ook waarschuwen, want mogelijk is die man nog gewapend. En een straffe prestatie van onze landgenoot Alexander Bloks op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Bloks versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Darderi in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. In de finale neemt Bloks het op tegen de Fransman Luca van Asche. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. En dan het weer, want de dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint te regenen. Later opklaringen. Hier en daar kan wel nog een bui vallen met maximaal tot 24 graden. Morgen wordt wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden.
0: En op onze snelwegen verloopt alles vlot, want daar zijn nergens files gemeld op dit moment.
2: Maximum Summer. Dorien Matthijs.

0: Carpenter en haar taste. Zometeen duiken we de weekendkrant weer in. Daarin valt er te lezen over onze, hou je vast, stijgende fascinatie voor seriemoordenaars. En hoe dat nu juist komt. Enfin, dat is allemaal voor straks. We moeten natuurlijk ook even naar Frankrijk, want de ronde zit er daarop. Maar eerst komt Maxime eraan. Je hoort hem nu nog bij Q, maar volgende vrijdag staat dit op de planning.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond, 31 juli. Het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Philips 5400 serie Latte Go Espresso machine voor €439. Bestel nu online en haal hem een half uur later al af in de winkel. Mediamarkt.

0: Take Me to Church by Q op jouw zondagochtend. En daarmee is het tijd geworden voor dit.
1: De weekendkranten wegen
0: 1 kilo op de kop. En zoals altijd heb ik een kleine selectie gemaakt van opvallende artikels die je misschien gemist zou kunnen hebben. Beginnen doen we. Ja, met toch wel wat creepy nieuws. Want in Brussel is er momenteel een expo over seriemoordenaars die je kan bezoeken. Mind of a Serial Killer heet die. Ja, en die is extreem populair, die expo. True crime zelfs liever, zoveel is duidelijk. De expo is wel 16+, want je wandelt echt de griezeligste, levensechte kamers binnen met bloederige taferelen. En ja, de meningen die zijn best verdeeld, lees ik ook. Veel recensenten vinden het absoluut smakeloos, wansmakelijk. Maar dat schrikt de bezoekers zeker niet af. Dan iets helemaal anders. Heel goed nieuws voor citytrippers die fan zijn van Londen. Want de Eurostar-trein die legt een nieuwe halte aan. Antwerpen-Londen. Je kan dus binnenkort rechtstreeks hop met de trein vanuit Antwerpen Centraal naar de UK. Ik zou zeggen, let's go. En van de UK gaan we over naar Frankrijk. Daar is er gisteren de slotzege in de Tour gereden. 21 haarspelbochten, 500.000 fans langs de weg en een record later zit het erop, die Ronde van Frankrijk. En als kers op de taart brak Tadej Pogačar gisteren ook nog eens het 30 jaar oude record van de Italiaan Marco Pantani. Dat deed hij op de Alpe d'Huez. Hij reed een recordtijd van 35 minuten 26 seconden. En dat betekent dus dat hij met een gemiddelde snelheid van 22,8 kilometer die berg naar boven fietste. Dat is toch de waanzin zelf. Wat een legend, zou ik zeggen, die man. Minder nieuws voor het muzikale trio Juste, Jackstyle en John. Ze zijn de diepste daler in onze Q-top 40 deze week. 12 plekken naar beneden voor hun Turn the Lights Off. Heel erg goedemorgen.

Jay en haar price tag. Zometeen de blinding lights van The Weeknd op onze snoet om deze zondag mee in te zetten. Je hoort hem naar Calvin Harris. Ja, die man heeft waarschijnlijk nog niet zo lang geleden zijn bedje opgezocht na zijn set op Tomorrowland vannacht. En terwijl hij zijn schoonheidsslaapje

0: Hier is Emiel met het nieuws.
1: Goedemorgen. In Berlijn in Duitsland is de politie op zoek naar een man van 21. Hij wordt verdacht van een aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Volgens de politie is hij mogelijk gewapend. Ze gaan uit van een islamitisch motief. Er viel minstens 1 dode, 16 anderen raakten gewond. 3 van hen verkeren in levensgevaar. Vlaming Jimmy de Bliek was daar.
2: Er was geen chaos of zo, maar wel een echte paniek. En hoe serieus het was, werd eigenlijk...

0: boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook daarboven hing. Dat is ongezond en dus hebben politie en brandweer gezegd, we gaan die mensen preventief evacueren, naar beter gebied brengen.
1: In Spanje werden dan weer 8 gemeenten rond Madrid en Toledo ontruimd. Zowel Frankrijk als Spanje krijgen ook Europese hulp om de bosbranden te blussen. In Genk in Limburg heeft het gisteravond gebrand in het natuurgebied Schemmersberg. De brandweer kreeg het vuur wel snel onder controle. In totaal werd zo'n 2 hectare natuur vernield. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De staking bij de Brusselse brandweer is dan weer opgeschort. De vakbonden en de Brusselse regering hebben gisteravond een voorakkoord gesloten. De leden moeten dat wel nog goedkeuren. Pas daarna is de staking definitief van de baan. Er komt onder meer extra personeel, want daar draaide het conflict rond. Tennis dan, onze landgenoot Alexander Bloks heeft zich geplaatst voor de finale op het tennistoernooi van Estoril in Portugal. Hij versloeg in de halve finale de Italiaan Luciano Dardery in 3 sets. Het werd 5-7, 7-6 en 7-6. In de finale neemt Bloks het op tegen de Fransman Luca van Asche. Het is trouwens de eerste keer dat Bloks de finale haalt van een ATP-toernooi. En als je nog inspiratie zoekt bij het kiezen van jouw lotto-nummers, dan heb ik mogelijk nog een tip voor jou, want bij de lototrekking gisteren is opnieuw het nummer 25 uitgekomen. Op zich niet zo bijzonder, zou je denken, maar dat gebeurde al voor de 8e keer in de laatste 9 trekkingen. Bij de Nationale Loterij zeggen ze dat het puur toeval is. Alle balletjes worden vooraf strikt gecontroleerd of ze helemaal identiek zijn. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het te regenen. Later krijgen we opklaringen. Hier en daar kan wel nog een bui vallen met maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25 graden.
2: Misschien dan toch ook eens mijn kans wagen bij de lotto, zou ik zeggen.
1: Ja, 25. Ik ga het misschien dan ook wel eens proberen.
2: Exact. Dankjewel, Emiel. En nog steeds een vlekkeloze start van deze zondag op de snelwegen, want files die zijn er momenteel niet. Jouw zondagochtend wordt er eentje met Adele aan je zij. En mocht je al onderweg zijn, drive safe is de boodschap nu. Goedemorgen.

Bel hoort je met Water Under the Bridge. Heel erg goedemorgen op deze zondag 26 juli. Vanavond op de planning de slotrit in de Tour. En dan zit het er echt op, hè, de Ronde van Frankrijk. Het is in kannen en kruiken dan. En we blijven nog even hangen bij het sportnieuws, want exact een week geleden was er de apotheose van alle WK-gekte. Spanje werd wereldkampioen op het WK. Maar ondertussen is er ook een grote verandering aangekondigd voor onze Rode Duivels. Ze krijgen een nieuwe bondscoach, die luistert naar de naam Mark van Bommel. Maar wat wel onveranderd is, onze nummer 1 in de Q-top 40, dat is nog steeds het WK-anthem. Die Die is dit van Shakira en Burna Boy.

0: Hugel en Topic met I Adore You.
1: Waar neem je Q mee naartoe?
0: Ja, dat is de vraag van vandaag. Waar klinkt Q op jouw zondagochtend? Joni uit Rums die neemt ons straks mee naar de sauna, stuurt hij. En bij Ingrid uit Harelbeke wordt het straks een etentje met de kinderen en de kleinkinderen op de planning voor haar verjaardag. Van harte proficiat daar, Ingrid. Maar waar klinken we bij jou? Laat dat even achter in de Q-app en wel nu.
2: Morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
1: Q-music.

Kaliet en Griffin met Save My Love. Waar neem je Q mee naartoe? Dat vroeg ik daarnet. Lindsay uit Hasselt die neemt ons mee naar Italië. Stevige rit heeft ze voor de boeg, stuurt ze. Bij Rebecca uit Balen is het naar de Vandag van de Club Brugge. Ook heel wat luisteraars zijn richting Boom aan het rijden voor de allerlaatste dag van Tomorrowland die daar straks staat te gebeuren. Juri uit Galmaarden die neemt ons mee naar de landbouwbeurs. En Evie uit Kortrijk stuurt Q Beach House, here I come. Groot gelijk, Evie. Ook al onze tweede thuis bij Q. Heel veel plezier gewenst. Nog voor het nieuws van 8:30 knal ik freestylers met push-up door jouw speakers. Maar eerst Dotan. Hier is hij met Home. Hele goeiemorgen.

0: Je hoort de Freestylers met Push Up. Een echt dopamine-shotje om jouw zondag in te gaan. Het is ondertussen net 8:30 geworden. Dus tijd voor het nieuws. Emiel, heb jij een update over dat drama op de Pride in Berlijn?
1: Ja, de politie is op zoek naar een man van 21. Hij wordt verdacht van de aanslag op de Pride. Hij zou met een witte bestelwagen ingereden zijn op de menigte en is daarna te voet weggevlucht. De politie heeft nu een opsporingsbericht verspreid en raadt mensen aan om waakzaam te zijn, want de man is mogelijk gewapend. Ze gaan ook uit van een islamitisch motief. Bij het drama viel minstens 1 dode, 16 anderen raakten gewond, onder hen ook 3 zwaar gewond. En Remco Evenepoel is zo goed als zeker van zijn tweede plaats in de Ronde van Frankrijk. Vanavond is er nog de laatste rit in Parijs. Evenepoel moet die etappe enkel uitrijden om daarna op het podium te mogen staan, naast Tadej Pogacar en naast Isaac Del Toro. Het is trouwens 45 jaar geleden dat een Belger nog in slaagde om tweede te worden in de Tour. Daarvoor moeten we terug naar 1981. Toen Lucien van Impe tweede werd.
0: Ja, Emiel, het is toch wel fantastisch wat Evenepoel daar die afgelopen 3 weken heeft gepresteerd.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Hè. Evenepoel won ook 2 etappes in deze Ronde van Frankrijk. Een tijdrit en nog die aankomst bergop. En gisteren had het misschien zelfs nog de koningin. Had hij zelfs misschien nog die koninginnenrit kunnen winnen. Maar goed, 2 zegens, dat is nog altijd heel straf gedaan. En misschien komt vanavond nog die derde gewoon. Hè, want Evenepoel heeft goede herinneringen aan Parijs. Herinner je 2 jaar geleden? Toen werd hij daar Olympisch kampioen op de weg en in de tijdrit. Dus, wie weet, is er vanavond gewoon nog een 3e zege voor Evenepoel. En dat zou dan ook de 7e Belgische zege zijn in deze Tour. 1 op de 3 ritten gewonnen door Belgen. Hoe mooi zou dat zijn, Doreen?
0: Absoluut, absoluut.
1: En dan ga ik nog het weer vertellen, hè, want dat moet er ook nog bij het nieuws. De dag start zwaar bewolkt. Vanaf het westen begint het dan te regenen met later opklaringen. Hier en daar kan vanmiddag wel nog een bui vallen met maximaal tot 24 graden. Morgen wordt het dan weer wisselend bewolkt met kans op regen bij zo'n 25.
0: En onderweg verloopt alles op zijn zondags, want je verliest nergens 5 minuten of meer op onze snelwegen.

Boozy Back You. Zometeen deel ik weer een tweede kans uit aan een zomerhit die dat echt verdient. Elke weekochtend hoor je Robbe's Big Five. Dat is een top 5 aan zomerschijven waar elke dag een nieuwe hit, een van jullie verzoekjes, aan wordt toegevoegd. Ja, maar waar er ook elke dag eentje moet opstappen. En soms is dat echt heel zuur. Dus bij deze de vraag, welke hit wil jij vandaag een tweede kans geven? Is dat optie 1? This Girl van Kungs. Of mag het voor jou optie 2 worden?

0: Michel Tello is dit met de zomerse banger. Ik doe een poging, hè. I Set Your Pego. Of toch liever de andere twee. De meerderheid bepaalt, dus laat het mij nu weten.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: Wereldhit uit 2012. Heeft de meeste stemmen daarnet binnengehaald. Dat nummer is trouwens extra hard ontploft in der tijd, dankzij Ronaldo en Neymar, die toen het bijhorende dansje bij het nummer deden als een goal maakten. Een hit uit 2012, zeg, dat lijkt niet zo super lang geleden. Maar ik was zelf toen nog maar 10 jaar. En dit was een van de allereerste nummers dat ik ooit heb opgeslaan op mijn, wat was dat toen, iPod. Zoveel herinneringen muziek kan ophalen, hè. Swat, we moeten terug naar 2026 voor dit.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Samber, de sterkste stijger deze week met My Body Isn't Ready.
1: Q.

Met Hot and Cold. Vooral dat eerste Katie, daaraan mogen we ons verwachten binnenkort. Want het wordt weer hot in ons Belgenlandje. De derde hittegolf staat voor de deur. Dus ik zou zeggen, soigneer je vrienden met een zwembad goed. Want het wordt weer voor een frisse plons. Dit is Lighter.

0: My name is Peter Parker.
1: Deze zomer.
0: We used to know each other.
1: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
0: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
1: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
2: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo-koken
2: een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
3: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: Eén voor negen, goedemorgen. Hier is Emiel met het nieuws.
7: Goedemorgen. Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer.
8: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur op de merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search en de rescue. En bij die search en rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische diensten.
7: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Berlijn in Duitsland is de politie op zoek naar de verdachte van de aanslag op de Pride gisteravond. De man reed met een witte bestelwagen in op de menigte en vluchtte daarna weg. Collega Tessa Rens volgt het voor ons.
9: De politie heeft op dit moment weet van één verdachte. Het gaat om een zekere Abdul, 21 jaar, die ook gekend is bij de politie en die ze situeren in het islamitische milieu. Ze hebben nu een opsporingsbericht verspreid, want die man is nog op de vlucht. En ze vragen iedereen om die man, als ze hem tegenkomen, absoluut niet zelf te benaderen, want hij is mogelijk gewapend.
7: Er viel al zeker één dode, 16 anderen raakten gewond. Drie van hen verkeren in levensgevaar. In Spanje en in Frankrijk zijn vannacht opnieuw verschillende gemeenten geëvacueerd door de zware bosbranden daar. In het departement Gironde in Frankrijk werden 55.000 mensen geëvacueerd. Ruim 210.000 mensen hebben hun huis al verlaten in de regio. Maar dat is vaak niet omdat ze bedreigd worden door het vuur, zegt collega Louise Buquet die daar is.
10: Dat is eigenlijk meer uit voorzorg. Het is zo dat er boven die dorpen die geëvacueerd zijn, boven die campings, dat er opeens heel veel rook

0: die het moeilijker hebben om afkoeling te vinden, kan je die helpen door gewoon eens even bij hen te checken, telefonisch of even langs te gaan. En die mensen, wanneer het nodig is, ook te begeleiden naar ruimtes waar het koeler is. Denk aan publieke plekken die toegankelijk zijn.
1: Ja, bijvoorbeeld een bibliotheek of een winkelcentrum. Je hoorde het dus, warmere dagen zijn op komst. Vanaf dinsdag is dat het geval. Maar vandaag en morgen eerst nog even door de zure appelbijten, want het is eerder wisselvallig bij maxima tot 24 graden.
2: En nog steeds een vlotte zondagochtend op de snelwegen, want je verliest nergens 5 minuten of meer momenteel.
3: Music, Dorien Matthijs.
2: Of hij klaar is voor Tomorrowland? Ik denk dat de vraag eerder moet zijn, is Tomorrowland klaar voor hem vanavond? Last Frequencies is dit.

Cameron with Comments en Kingdom of Fear op deze zondagochtend 26 juli. Het einde van de Gentse feesten sluipt dichterbij. Daar wordt de laatste dag van 10 dagen feestvieren ingezet. Maar ook in Boom wordt straks de finale dag van het tweede weekend Tomorrowland ingezet. Daar klinkt het straks onder andere zo.

Martin Garrix, die dit uur trouwens nog voorbij komt. Lost Frequencies, die je net hoorde. Dimitri Vegas, die nu hoort. Lucas en Steve en nog zoveel meer internationale vedettes daar. Kotje vol in boom wordt het. Maar niet alleen voor de dance-liefhebbers een hoogdag. Ook de Ronde van Frankrijk komt vandaag op zijn einde. Vanavond aankomst in Parijs op de Champs-Élysées. Ja, en Pogačar, onoverwinnelijk die man. Wat een icoon. De Black Eyed Peas en Justin Timberlake hoor je nu bij Q met Where is the Love? Dus we zullen hem wat liefde geven.

Komende woensdag kan je haar zien shinen op het podium van ons Q-Beach House met een mini-optreden. Je hoort ze na Pink, die er precies een stevige nacht op heeft zitten. Maar ik ben er zeker van dat ze niet alleen is vandaag. Dit is Walk Me Home by Q.

dinsdagavond om 5 uur op ons Q Beach House te horen. Maar ook deze hit van haar ken je al. Self-made woman is dit. Ik ben er zeker van dat ze die daar ook gaat brengen. Maar dat is nog even toekomstmuziek, want vandaag op de planning in de tofste, meest groot uitgevallen strandhut van ons land, Sunday Run Day. En van 11 tot 1 kan je weer brunchdeals scoren aan ons Q Beach House.

voor 9:30. Een vleugje Spaans op jouw zondagochtend. Wat denk je daarvan om de temperatuur hier wat op te drijven? Nog voor het nieuws van 9:30 is dit Karol G met Si antes te hubiera conocido. Of ook wel, had ik je maar eerder leren kennen. Heel erg goedemorgen.

0: Karel Gidus, back you. Ondertussen bijna 9:30 op de klok. Dus tijd voor de laatste nieuwsupdates. Emiel heeft die mee voor ons. Want Emiel, een zware brand vannacht in Schaarbeek. Hè? Wat is de schade daar?
1: Ja, de menselijke tol is vooral zeer zwaar. Twee mensen zijn bij die brand om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen twee zwaar gewond. De brandweer moest hen bevrijden uit het gebouw. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. En de waarschuwingsfase van het Vlaamse warmteactieplan is opnieuw van kracht voor de derde keer al deze zomer. Het komt omdat het KMI opnieuw een aantal heel warme dagen voorspelt en dat zorgt vooral voor risico's bij kwetsbare personen. Breng dus een bezoekje aan je oma of je opa, je mama of papa of andere familieleden en drink vooral voldoende water. Zoek ook voldoende afkoeling. Ga bijvoorbeeld naar een bibliotheek of winkelcentrum. Dat kan allemaal helpen. Je hoorde het dus, warmere dagen zijn op komst. Vanaf dinsdag is dat het geval. Maar vandaag en morgen eerst nog wat wisselvallig weer bij maxima tot 24 graden.
0: En op de snelwegen een zondag zoals een zondag moet zijn. Alles verloopt daar heel vlot, want files die zijn er niet.

0: muzikaal shotje dopamine. Is it that sweet, I guess so. Van Sabrina Carpenter voor jou. Espresso. Espresso. Woepsie, er kwam nog iets. Espresso dus op jouw zondagochtend. We zitten echt hartje zomer momenteel, midden in het laatste weekend van juli. De Gentse Feesten en Tomorrowland die zijn bezig aan hun laatste weekend, aan hun laatste dag zelfs. Maar bij Pieter uit Lokeren is het al volop aftellen naar de Lokerse feesten. Die komen ook heel dichtbij nu. Onder andere ons Pommelien Thijs, die kan je daar bewonderen. Annelies uit Opwijk, die is dan weer zot van Somber. Dus bij haar is het aftellen naar Pukkelpop. Ja, maar wat een keuzestress is dat toch elk jaar, hè? Kiezen is verliezen, zo voelt het altijd. Tenzij je natuurlijk helemaal gratis en voor niks een concert kan meepikken bij zonsondergang. En laat dat nu exact zijn wat we bij Q vrijdag in de aanbieding hebben.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond, 31 juli. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. De Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Is je badkamer niet toe aan meer dan alleen een geurkaars? Profiteer nu in juli van de mega-solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solde.
7: Hoe dat?
6: Wel Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
7: Oh cool!
6: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
8: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
9: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
10: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
11: Oh my god.
10: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
1: Q Music.

van Hansen. Berichtje van Sanne uit Brugge. Zij stuurt: Doreen, reken maar dat je mij daar vrijdag ziet voor het Sunset-concert van Maxime en de Bausa. Momenteel een ritje van 2 uur voor de boeg in de auto. Dus ik kan de zomerse vibes en happy vibes heel erg gebruiken. Wel, Sanne. Wat denk je van Mr. Bruno Mars, die je op jouw zondagochtend komt vergezellen? Al 28 weken houdt hij stand in onze Q-top 40. En dat mag wat mij betreft nog heel lang zo blijven.

bij Q. De deuren van ons Q Beach House gaan binnen een paar minuten weer wagenwijd open. Dus ik laat je achter in het warme gezelschap. Van de Cutie J en zonnestraaltje Timo. Hele fijne zondag met nu Adam Lambert op jouw radio. Dit is What Do You Want From Me?

0: 1 minuut voor 10, nieuws met Emiel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij een zware brand vannacht in Schaarbeek in Brussel zijn twee mensen om het leven gekomen. Een moeder en haar zoon. Acht anderen raakten gewond, onder hen twee zwaar gewond. Dat meldt de brandweer.
2: Bij aankomst was er een sterke rookontwikkeling en brandgeur te merken in de straat. We zijn overgegaan tot de blussing en de search en rescue. En bij die search en rescue hebben we verschillende bewusteloze personen aangetroffen op het derde verdiep van die woning. We hebben die geëvacueerd en overhandigd aan de medische dienst.
1: Het onderzoek naar de oorzaak loopt. In Duitsland reageren ze vol ongeloof op het drama op de Pride in Berlijn. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz noemt het een afschuwelijke daad. De burgemeester van Berlijn heeft het over een brutale en verschrikkelijke aanval op de Duitse hoofdstad en haar democratische waarden. Een man van 21 reed gisteravond in op een menigte. Eén iemand kwam daarbij om het leven, 16 anderen raakten gewond. De dader is nog steeds op de vlucht. En nog in Duitsland zijn gisteravond meer dan 30 gewonden gevallen bij een ongeval met een mobilhome, dat zegt de politie. Niemand verkeert in levensgevaar. Een mobilhome remde te laat en crashte tegen een andere auto in de staart van een file. 9 wagens raakten zo beschadigd. De snelweg werd meer dan 5 uur afgesloten in beide richtingen. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het wel regenen bij 25 graden.
0: Dankjewel, Emile. Op de Vlaamse snelwegen nergens meer dan 5 minuten aanschuiven. Timo Pirella. Ook wanneer de zon niet schijnt, is Q jouw partner in crime. De beste muziek de hele dag lang.

0: Three Doors Down, een two-hit wonder met twee dikke hits in België en deze uit 2004, Here Without You. Next month. Een heel erg goede morgen op deze zondag 26 juli. Mocht je nog aan de ontbijttafel zitten op dit moment, allee, pak nog even 5 minuutjes langer de tijd. Hè. Gewoon op het gemakje vandaag, het is zondag. Alhoewel, niet voor iedereen, heel veel tijd natuurlijk. Dirk uit Boutersum die stuurt al een foto vanuit de schoenwinkel, want die is vandaag gewoon geopend. Amai, veel succes Dirk. Je bent niet alleen vandaag, zometeen Harry Styles en Dua Lipa, die krijg je nog in de komende 10 minuten over de vloer. Wie kan dat zeggen? Nu eerst even, wacht hè, ja. Een kleine cocktail met een beetje crisscross Amsterdam. En pakt, ja, wat wil je, William, dat ook, ja.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.
2: Amsterdam, Louisa Son

0: Dua Lipa was er een week geleden ook bij op de finale van het WK voetbal. Ze zat helemaal vooraan in de VIP. Dus stel je voor dat hij dan zo één rij voor haar zit. En niet in de VIP, maar een gewoon zitje hebt gekocht. En dan achter jou Dua Lipa in je nek te hijgen. Dan is dat ticket van 100.000 euro misschien wel opeens iets waard, zou je dan denken, bij het WK voetbal. Zeg, zometeen dan doen we heel even zo... Shht, even een beetje kalm. En dan gaan we vooral ook even terug naar de tijd toen je nog zei... Wie is Pommelien Thijs? Nee, nog nooit van gehoord, nee.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.

Harry Styles en zijn American Girls. Goedemorgen, het is zondag vandaag. Voor Lore uit de Waver is dat een dag om een beetje bij te komen van het trouwfeest gisteren. Ze stuurt: hey Timo, mijn beste vriendin is getrouwd en vandaag moet ik daar als 29-jarige echt de hele dag van bekomen in de zetel. Ja, ze zeggen dat er zo vanaf een bepaalde leeftijd dat de katers dan heel heftig worden. Ik ben zelf nog maar 25, dus ik ben heel benieuwd wanneer dat effectief gaat gebeuren. Hou het vooral een beetje kalm, inderdaad. En weet je wat een goede tip is tegen een katertje? Gaan lopen. Hoe moeilijk dat ook is, hoe moeilijk het is om uit die zetel te komen, dat is wat je moet doen. En op zondagochtend wordt er hier ook altijd gelopen aan ons Q Beach House. Kan jij ook doen. Inschrijven kan via de Q-app. Het is een hele bende die er net vertrokken is. Hopelijk luisteren ze ondertussen naar de radio, want je krijgt nu twee knalhits. Zometeen Calvin Harris na Mr. 305, Mr. Worldwide. Dit is Pitbull. Summer. Q-music. Be not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life.

ochtend na een avondje feesten echt zwaar. Sturen heel veel mensen een berichtje. Jan bijvoorbeeld, die zegt vanaf 29, dan gaat het zo stilletjes aan achteruit. Allee, dat belooft. Ik zal het noteren, Jan. Dankjewel. Ik heb eens even opgezocht. De zangeres die er nu aankomt, die is exact 29 jaar. Dus ja, bij deze ben je gewaarschuwd, Becky.

0: vandaag de laatste dag van Tomorrowland in ons land. Twee weekends lang meer dan 600.000 bezoekers van over de hele wereld. En op één van die stages natuurlijk ook DJ-licious. Ondertussen ook wel een wereldbekende DJ, mogen we toch wel zeggen. Zeg, we moeten ook nog even terug naar gisteren. Gisteren stelde ik je tijdens de Q-top 40 voor aan een gloednieuwe hit. Het was een hit over de hoofdstad van een staat in Amerika, in Amerika. Ja, het is een hele moeilijke naam. Ik kan dat echt waar nog altijd niet uitspreken. Sommige mensen denken misschien dat ik dat fake, hè, dat ik dat doe om een beetje grappig te zijn op de radio. Dat is niet het geval. Gelukkig was er wel veel hulp. Veel berichtjes in de Q-up, audioberichten om specifiek te zijn.
1: Wacht, ik zal je helpen om het uit te spreken. Massachusetts.
0: Ah, voilà, nu gaat het wel. Massachusetts. Ja, ik kwam hier ook aan het beachhouse iemand zeggen. Je moet eigenlijk gewoon zeggen met zijn schoentjes. Met zijn schoentjes. Zoiets. Zometeen dus een liedje over de hoofdstad van Massachusetts.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
3: My name is Peter Parker.
4: Deze zomer.
3: We used to know each other.
4: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
3: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
4: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99. Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: in de hoofdstad van... Ja, ik ga het gewoon niet meer uitspreken. Er komt nog een berichtje binnen in de Q-app.
1: Yo, Timo, ik ging er niet op reageren, maar het is sterker dan mezelf, man. Beroepsmisvorming. Het is Massachusetts. Het komt nog een TB achteraan.
0: Oké. Okay.
1: Timo,
0: bye-bye. Dankjewel. Ja, dankjewel. Massachusetts. Ik ga het gewoon niet meer proberen. Volgende week sowieso hoger in de Q-top 40. En mochten we teruggaan naar het begin jaren 2000, dan zou de Q-top 40 eerder een beetje zo klinken. Legendarische intro, gemaakt in Zweden. Daar heb je natuurlijk een arsenaal aan legendarische artiesten. Ook Alcazar is daar één van, die de mooie woorden disco spreads like a bacteria strooide. Dat was zo in die tijd. Er werd veel gedanst. Dit is een ode aan...

Taylor Swift en Open Light Back Your Music. Goedemorgen, het is zondagochtend. Hoe ben jij die ondertussen aan het vieren? Ik vanochtend met een ontbijtje, zo'n echt goed weekend ontbijtje. Gewoon een simpel broodje met confituur, een schelletje kaas en zo een schelletje mortadella. Zo van die goede Italiaanse worst. Ik weet niet waarom, maar voor mij is dat de hemel op aarde. Ik vind dat een lekker ontbijt, een goede combinatie. Misschien ideaal om eens even een klein onderzoek te starten. Wat is voor jou het perfecte ontbijt op een zondagochtend? Zo die ene combinatie die enkel voor de zondag is weggelegd. Ik ben benieuwd, je mag dat vooral even laten komen via de Q-app. Ondertussen krijg je Rag & Bone Man, ook alweer veel te lang geleden. Dit is Human.

0: my medicine.
1: Dit weekend nog op het tweede grootste podium van Tomorrowland, Reggie, ook wel bekend als de Limburger van Milky Way. Medicine, Back Your Music, 5 minuten voor 11.

Ik ben vooral even op zoek naar jouw medicijn op zondagochtend. Met andere woorden, wat is jouw ideale ontbijt op een weekenddag? Veel consternatie ook over mijn broodje met kaas, confituur en mortadella. Ja, ik vind dat gewoon heel lekker. Monika uitstekende zegt een toast met choco en banaan. Femke die zit dan toch weer een beetje in mijn kamp. Een croissant met kaas en die dan laten smelten in de microgolf. Oh, dat is ook een goed idee. Daar krijgt de mens honger van. Goedemorgen, dit is Maroon 5 en This Love.

0: Het is pas wakker worden, jongen. 11:01 met Maroon 5 en This Love op de radio. Nog een berichtje van Dave uit Antwerpen. Hey, mijn ontbijt. 4 eieren, 2 paprika's rood en fijn gesneden gebakken met maïs erbij. Oh my, wat is dat voor een ontbijt, jong. Zometeen na 11:00 dan krijg je misschien wel mijn favoriete hit aller tijden. Of is het mijn favoriete zangeres aller tijden? Dat zou ook zomaar kunnen. Tate McRae komt eraan.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Emiel.
4: Goedemorgen. In Vlaanderen zijn er nog altijd 141 gevaarlijke kruispunten. Dat blijkt uit cijfers van Vooruit in de Zondag. Het gaat dan om kruispunten waar eerder al zware ongevallen gebeurd zijn. Die punten worden aangepakt, maar daar is soms wat tijd voor nodig, zegt Verkeersveiligheidsinstituut FIAS.
5: Men kijkt natuurlijk meestal om zo snel mogelijk te kunnen handelen. Dan spreken we vaak over quick wins. Dat men misschien iets aan het fietspad gaat doen of heel snel aan de lichtregeling een aanpassing wil doen. Maar er zijn ook aanpassingen, bijvoorbeeld een volledige herinrichting of soms het wegnemen van verkeerslichten die wat op de langere termijn uitgevoerd worden.
4: Meer dan 6 op de 10 gevaarlijke kruispunten liggen in Antwerpen. Steeds meer jonge mama's die nog naar school gaan, krijgen het laagste tarief voor kinderopvang. Vorig jaar ging het om 173 mama's. Dat zijn er 100 meer dan in 2024, blijkt uit cijfers die CD&V heeft opgevraagd.
6: Die stijging die komt er omdat we in 2024 een aanpassing gedaan hebben van het decreet. Die stelt dat alle mama's die secundair onderwijs volgen het laagste tarief kinderopvang krijgen. Voordien waren dat alleen de minderjarige mama's. Maar er zijn natuurlijk ook mama's die ouder zijn dan 18 en toch nog in het secundair onderwijs zitten.
4: In totaal betaal je bij het laagste tarief iets meer dan 2 euro per dag. En in het Midden-Oosten hebben Iran en Oman elkaar gesproken over de situatie in de straat van Hormuz. Dat meldt het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken. Volgens de woordvoerder ging het gesprek onder meer over een veilige doorgang in de zeestraat. Die wordt al sinds het begin van de oorlog geblokkeerd. Sinds vrijdag zijn er voorlopig ook geen aanvallen gemeld in het Midden-Oosten. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw stevig onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij 25 graden.
3: Dankjewel Emiel, op de weg naar is meer dan 5 minuten aanschuiven.
7: Timo Pirella.
3: Met zometeen die ene vrouw bij die mij nu ze werkelijk alles zou mogen vragen. Ik heb er ooit nog 2,5 uur voor op een vliegtuig gezeten.

0: better with you.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

zoeken altijd naar Meteor. Gisteren nog op nummer 13 in de Q-top 40 met zijn nooduitgang. Zeg, als mensen aan mij vragen, wat was nu eigenlijk de leukste avond van

leven tot nu toe. Dan moet ik ze toch altijd even mee terugnemen naar het jaar 2023, 3 jaar geleden. Toen was ik met mijn beste vrienden op het vliegtuig. Dan zat ik met mijn beste vrienden op het vliegtuig richting Milaan om daar naar het optreden van Tate McRae te gaan kijken. Dat is echt waar. Wij waren heel grote fan van Tate McRae op dat moment. Nu nog altijd eigenlijk. Mooie zangeres, mooie danseres, die hier in België volledige sportpaleizen uitverkoopt natuurlijk. Nu, in Italië is die vrouw eigenlijk helemaal niet zo bekend. Dus dat was een hele kleine zaal. Je kon ze bijna omhelzen, die Tate McRae. Maar vooral na het concert hadden wij goede aperolletjes. Het was heel gezellig. We hadden dan zo'n taxi genomen naar Milaan Centrum. Waar de taxichauffeur dan ook zo in de mood was. En hij had dan zo heel luid Sara Perché Ti Amo opgezet. En het voelde een beetje als een sprookje, echt waar. Dat was zo'n avond die je nooit in je leven gaat vergeten. En net daarom zijn dat de avonden die je moet koesteren en die je nooit mag vergeten. Laat ons even samen teruggaan naar zo'n mooi moment. Misschien heb jij ook wel iets in je gedachten zitten waarvan je denkt van dat was de mooiste avond van mijn leven. Ah wel, Tate McRae om het te vieren. Wat dacht je daarvan? Dit is Greedy.

0: Moon is Blue. Met misschien wel de zomerhit van 2026. Wat een goede vibe zijn dit. Zelfs op een dag dat eindelijk soms een beetje grijzer is. Misschien waren we er allemaal wel al op aan het wachten. We hebben al zoveel hitte gehad deze zomer natuurlijk. Een beetje regen kan geen kwaad. Je kende die Jonas Blue ook al van dit trouwens. En een paar jaar geleden had hij ook een zomerhit met... Met Ritual. Dus laat ons zeggen dat de man wel genoeg ervaring heeft met de zomerhit te maken. Zeg, zometeen een hit uit het jaar 2013. Ik kan niet zeggen dat dat een zomerhit wordt, want de rockband uit Finland die heeft dat nummer pas uitgebracht op het einde van de zomervakantie. Maar natuurlijk met voorbedachte raden, want dan wordt dat een dikke knalhit in de herfst, ook in de winter en zelfs een stukje van de lente van 2004. Ik zou zeggen, haal alvast uw luchtgitaar boven, want die gaat hem nodig hebben.
1: Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Zodat jij minder betaalt. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze witte en gele nectarines aan -30%. Dat is maar €2,99 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
2: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
3: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolde. Beleef een gigantisch beeld met een TCL 85 inch QLED 4K Google TV. Nu voor €888. En laat voor de realistische kleuren meteen je scherm kalibreren. Mediamarkt.
4: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
5: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
6: Q. Maximum. Summer. Yeah. Q Music.

de David Guetta-hit van vorig jaar, Beautiful People, samen met Sia. Zeg, als je er vorige week op 18 juli niet bij was, dan krijg je volgende vrijdag wel een herkansing, gelukkig maar. Want de Q-Sunset-concerten die vliegen hier om je oren deze zomer. En het zijn ook wel echt nice namen. Vorige week nog Meteor op ons podium. Die heeft hier voor een boom vol strand gespeeld. Allee, ja, logisch natuurlijk, want het is een gratis concert op het strand van Oostende. Wat wil je nog meer? En volgende week vrijdag 31 juli, dan staat Maxime hier, full band, voor een volle set met hits die je allemaal kan meezingen. Ik denk dat dat echt wel heel fijn gaat worden. Je bent meer dan welkom vanaf 8 uur in de avond. En alsof dat nog niet genoeg is, hè, zo een Maxime op je podium. Wel, als hij gedaan heeft met zingen, dan krijg je daar bovenop ook nog eens 3 noren met een piano die ook het beste van zichzelf komen geven. En voor een klein projectje die dag ben ik even op zoek naar iemand die een beetje Noors spreekt. Dus mocht er nu op dit moment iemand luisteren naar de radio die ook Noors spreekt, laat het mij even weten via de Q-app. Dankjewel alvast. Dit is Shaggy bij Q-Music. Maximum.

0: Goedemorgen, goedemiddag. Het is ondertussen 11:30. Dan weet je ook niet meer wat je moet zeggen natuurlijk. Shaggy, it was a me. Even kijken op de Vlaamse snelwegen. Eén file waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat zijn er 12 in totaal op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En dat komt daar door een defect voertuig. Zeg, komende vrijdag. Dat zijn nog 5 dagen. Dan is er het tweede Sunset-concert van deze zomer hier bij Q-Music. Met op het podium Maxime. Maar na Maxime ook de Bauza. 3 gasten en een piano. De gasten die komen van Noorwegen. Het zijn Noren. En ze hebben mij gevraagd om op het podium die gasten aan te kondigen. Ja, het zou een beetje ambetant zijn als je dat dan niet in het Noors doet. Ik heb net even gevraagd, is er iemand die Noors spreekt en naar de radio luistert? En nu komt er hier net iemand de studio binnen. Goedemiddag, Anders.
1: Hallo.
0: Hallo, je naam is Anders.
1: Ja, mijn naam is Anders.
0: Amai, en dat komt omdat jij een Noor bent.
1: Ja.
0: Heb je dan een Noorse naam eigenlijk? Of?
1: Ja, dat is een echte Noorse naam. Dat, we spreken het uit als Anders.
0: Anders.
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Stel nu dat ik komende vrijdag op het podium wil zeggen, dit is de Bauza. Groot applaus voor de Bauza. Hoe moet ik dat dan zeggen?
1: Dette er Bauza. Gee een stoer applaus voor Bauza.
0: Dat gaat je nog eens even op een papiertje moeten schrijven, denk ik. Maar de Bauza komt er nu ook aan, dus misschien kan je ze nu ook even aankondigen op de radio.
1: Ja.
0: Doe maar.
1: Dat zou ik doen. Gee een stoer applaus voor Bauza.
0: Hey! Q sounds better with you.

수놓아진 별. 내 우주와 너와 또 다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시간.

0: Het 2021 Coldplay, BTS en My Universe. Zometeen misschien wel een van de meest iconische liefdesliedjes uit de jaren 90. Geschreven door de ex van de zangeres in kwestie. Ja, dat voorspelt natuurlijk niet veel goeds. En toch denk ik dat je hem zometeen volledig gaat meebrullen van voor naar achter en van achter naar voor. Eerst krijg je nog Thomas Gray.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond, 31 juli. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Code Yellow!
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

I'm so glad we made it, inderdaad. Ja, lekker romantisch, geschreven door de man van Shania Twain. Maar ja, 10 jaar later zijn ze dan wel uiteindelijk uit elkaar gegaan. Omdat de man in kwestie, die dat liedje geschreven heeft, al jarenlang een affaire had met de beste vriendin. En tevens ook de assistente van Shania Twain. Zo romantisch, wat een mooi verhaal. You're Still the One, wel heerlijk om mee te zingen op je zondagmiddag. Het is bijna 12:00, 11:45 om precies te zijn. Misschien ben je al aan het dromen over de lunch. Een barbecue zit er nu misschien niet meteen aan te komen vandaag, maar vanaf woensdag dan kan je die wel weer bovenhalen. Laat ons eerst even een beetje afkoelen. Wat dacht je daarvan? Ook dat is soms nodig. Dit is Niall Horan, Back Your Music, Little More Time.

De langstgenoteerde hit in de Q-top 40. 31 weken lang al zing je mee met Offenbach. Ze stonden gisteren wel helemaal achteraan de lijst. Maar ja, 31 weken, dat is ook wel lang natuurlijk. Hè. In 2009 was dit een dikke hit. Stond toen in totaal 23 weken lang in de Q-top 40 van die tijd. En ook nu, 17 jaar later, kan je nog altijd woord voor woord meezingen. Of op zijn minst toch al meeneurien. Dat is ook iets. Dit is All City.

0: zomerlang op het strand van Oostende. Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Emiel.
3: Goedemiddag.
2: De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog steeds spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Collega Tessa Rens is in Berlijn.
4: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie, onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
2: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere buurlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
5: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
2: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek, vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft die brand een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn geëvacueerd en ook bij Toledo en Madrid worden nog natuurbranden. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 6e titel gepakt. Swings was de beste op de marathon. Hij won de sprint van een grote groep. Eerder deze week pakte Swings ook al 3 keer goud door de piste en 2 keer op de weg. Het zijn zijn beste Europese kampioenschappen ooit. Er zijn opklaringen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt. Lokaal kan het regenen bij 25 graden.
3: Dankjewel Emiel. Hier in Oostende eigenlijk ook nog grijs, maar wel droog. Dus dat is goed. Mocht je nog willen afkomen naar het zeetje vandaag, dan weet je dat bij deze. Er valt niet veel uit de lucht. Even kijken op de weg. 1 file waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Antwerpse ring richting Gent is dat een kwartier in totaal tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En dat komt daar door een ongeval. T-Mobile Arena. Met ook op de 7e dag van de week alleen de grootste hit. Zometeen Beyoncé bij de lunch. Nu eerst Mr. Know-It-All.

0: Beyoncé zegt vriendelijk hallo op je zondag. Halo. Halo, dag Beyoncé. Fijn dat je er ook bij bent bij Q op de middag. Het is zondag 26 juli vandaag, de 207e dag van het jaar. En ook wel de verjaardag van Kelly Faf, die wordt 47. Happy birthday, Kelly. En ook jij bent de dag duidelijk goed aan het vieren. Veel berichtjes in de Q-app. Ze blijven ook altijd welkom. Wat zijn jouw zondagsplannen? Annabel uit Gent is zich aan het klaarmaken voor de laatste dag Gentse feesten. Ze heeft het kalm aangedaan dit jaar. En dat is dan meteen ook de reden waarom ze die laatste dag nog kan meemaken, zegt ze. En dan is er ook nog Giovanni uit Houthalen. Die laat weten dat hij zo meteen de namiddagshift gaat doen in de supermarkt. Maar eerst nog even een klein lunchje met het gezin. Voilà, zo moet dat. Work en pleasure moet je kunnen combineren. Geniet van je zondag.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En geniet ook van nieuwe muziek. Boenke met

0: De tijd gaat snel, dus gebruik hem wel. Dat is eigenlijk gewoon wat Maal Smit wil zeggen met deze hit. Time flies, so don't blink twice. Shaboozie, Maal Smit en Blink Twice. En dat je twee keer met je ogen moet knipperen en dat er dan een volledig jaar voorbij gaat, daar weet één zangeres alles van. Ze heeft één jaar lang de tijd gehad. Ja, de tijd gehad. Gewoon één jaar lang de tijd genomen om vier wereldhits te maken. Ze is 27 jaar jong. Het is crazy. Het is denk ik echt de volgende grote wereldster in wording. En zometeen dan krijg je haar allergrootste tot nu toe.
1: Morgen zet ik yoghurt met granola met krekenpot. En dan om 10 uur soms dan ik in een boterham met krekenpot. Op de middag eet ik balletjes met krekenpot. En dan in namiddag had ik een pannenkoek of een kremmeke met krekenpot.
2: En s'avonds dan ook krekenpot?
1: Nee, s'avonds niet. S'avonds eet ik patatjes met vlees en groentjes. En misschien een klein beetje krekenpot, ja.

0: in peace.
1: Hiermee begon het voor Benson Boone in 2022 al. In The Stars. Wat doe jij op deze zondagnamiddag? Amanda zegt dat ze zometeen een verrassingsfeestje heeft voor een jarige. Ze zegt natuurlijk nog niet voor wie, want ja, die mens kan ook aan het luisteren zijn naar Q-Music. Ferdi uit Morsleden, die is aan het metselen. Het ziet er al eigenlijk best wel klaar uit. Nog een paar lagen te gaan en dan is heel die muur af. Veel succes nog, Ferdi. Dave uit Antwerpen, die is nog aan het ontbijten. Een laat ontbijtje, voilà, zo moet dat. En dan heb je ook nog Nathalie uit Opwijk. Zij is onderweg naar Oostende voor een vakantie van 5 dagen. Dat is goed gezien, Nathalie. Op zondag gaat er veel volk terug naar huis, hè, dus van Oostende terug naar het binnenland. Dan heb je sowieso geen file op je weg naar hier, dat is goed gezien. En als je vandaag nog even naar dat Q Beach House komt, zo meteen vanaf 2 uur, hebben wij nog een leuke verrassing van Coca-Cola. Die hebben hier een paar van die grijpmachines gezet. Je weet wel, zoals in het Lunapark. En elke keer als je een drankje koopt, dan krijg je een jetonneke om iets te grijpen.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
1: Ik zou zo meteen eens moeten kijken wat er eigenlijk allemaal in zit in die grijpmachine. Ik zie hem hier al staan in mijn ooghoek. Het gaat wel de moeite zijn. Je weet het, je bent meer dan welkom in ons Q Beach House. Niet alleen om te grijpen, ook om te dansen of voor een lekker drankje. Alles kan hier eigenlijk.

Valérie uit Mechelen stuurt al een Zumba-nummer op de radio. Zou dat dan over dit gaan of over Bruno Mars die we daarnet gedraaid hebben? Ik heb geen idee. Dit is wel echt top in ieder geval. Toploader en Dancing in the Moonlight. Daarmee is het 1 minuut over 12:30 geworden en er zijn 3 plekken waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Gent. Daar moet je een kwartier bij tellen en dat tussen Antwerpen-Noord en Deurne door een ongeval. Nog een ander ongeval richting Nederland, ook op de Antwerpse ring. 10 minuten extra daar tussen de Grellelaan en Antwerpen-Oost. En ook 7 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En dan nu de Waka Waka van 2026 en dan weet je meteen waar het over gaat.

0: Alex Warren met dat fantastisch goede einde. Ordinary. Zeg, ik weet niet of je Katy Perry ook volgt op Instagram. Ik volg haar wel. En ik zag vandaag een post voorbij komen. Ze is een beetje boos. Ze is boos op Donald Trump. Ja, wie niet natuurlijk tegenwoordig. Maar het is ook wel echt heel erg wat er gebeurd is eigenlijk. Het Witte Huis heeft sinds kort een eigen TikTok-account. En ze posten daar echt de gekste dingen op. Het lijkt een beetje alsof de Amerikaanse overheid gehackt is. Maar dat is niet zo. Ze posten het allemaal zelf. En ze hebben pas een video gepost van luchtaanvallen die ze gedaan hebben. Dus de Amerikaanse overheid post een video van luchtaanvallen die ze doen. Met daaronder een liedje van Katy Perry. Gaande boom, boom, boom van Firework. Ja, ik weet niet in welk land dat grappig is, maar ik vind dat inderdaad ook niet grappig. En Katy Perry is vooral niet blij dat haar muziek wordt gebruikt voor zo'n redenen. En vooral niet voor zo'n gekke TikToks van die Trumpie. Zometeen een Katy Perry hit die gewoon over de liefde gaat. Het gaat over een kusje, dus dat is allemaal goed en wel.
1: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Even tijd voor jezelf? Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Vanavond bij VTM blikken we terug en kijken we vooruit in de laatste Heel Mijn Hart. En bij VTM 2, live vanuit Blackpool, de grote finale van World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.
4: Dit is Q.

0: 21 Glass Animals Heatwaves, weet je dat nog? Toen er zo ene hittegolf naar de andere was, dat is deze zomer eigenlijk ook nog altijd wel het geval. Hier aan de zee kunnen we in ieder geval niet klagen, alhoewel het is hier wel net keihard beginnen regenen. Maar ja, de regen komt en de regen gaat, dat moet je vooral onthouden. Zometeen een hit uit 1999, maar eerst krijg je nog een vrouw die toen eigenlijk echt nog lang niet geboren was. Ze is nog maar 16. Dit is Freya Sky en Silent Treatment. Maximum Summer.
1: Done. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

muziek van zelfs voordat ik geboren was, 1999. Goo Goo Dolls en Iris. Zometeen na het nieuws van 1 uur, dan krijg je Liam Dert op je bord en ook deze man. I don't wanna rock, DJ, but you're making me feel so nice. Robbie Williams, dat is een goede combo. Na.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Sounds better with you.
2: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
6: En zo werd het 1 uur. Goedemiddag, nieuws met Emiel.
7: Goedemiddag. De verdachte van de aanslag op de Pride in Berlijn is nog altijd spoorloos. De politie houdt sinds gisteravond een klopjacht op een man van 21. Hij reed met zijn bestelwagen in op de menigte en is sindsdien op de vlucht. Collega Tessa Rens is in Berlijn liever.
8: Het zou een Duitser zijn van Libanese afkomst die ook gekend was bij de politie. Onder meer voor misdrijven van zware mishandeling en afpersing. En er zou daarnaast ook een link zijn met de terreurgroep IS, Islamitische Staat. De politie bevestigt dat nog niet officieel, maar had eerder wel al gezegd dat de man te situeren is in het islamitische milieu.
7: Ook ons land werd gealarmeerd over de man, net als de andere burenlanden van Duitsland. Bij de aanslag kwam zeker 1 iemand om het leven, 25 anderen raakten gewond. Eerder was er nog sprake van 16 gewonden. De bosbranden in Spanje en Frankrijk zijn verder uitgebreid. In Frankrijk heeft de brand in de buurt van Bordeaux intussen al 42.000 hectare natuur verwoest. De snelweg A63 tussen Bordeaux en Spanje is ook voor een groot stuk afgesloten. In totaal werden al meer dan 220.000 mensen geëvacueerd. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
9: Dat vuur is zijn eigen wind beginnen te maken. Dat zit zo, als die lucht zo heet wordt, zo hevig wordt, dan maakt dat zijn eigen wind. En dat is dus wat er is gebeurd. Een soort eigen onweerswolk dat het vuur heeft gemaakt met eigen wind, maakt de situatie voor de brandweer nog moeilijker, nog onvoorspelbaarder om te weten hoe dat vuur zich gaat gedragen, laat staan hoe ze het moeten gaan blussen.
7: En ook in Spanje blijft de situatie kritiek. Vooral de brand bij Valencia blijft uitbreiden. Volgens de autoriteiten heeft hij nu een omtrek van 21 kilometer en krijgt de brandweer het maar niet onder controle. Minstens 15.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook bij Toledo en Madrid woeden natuurbranden. Het is bewolkt, lokaal valt wat regen bij maxima tot 24 graden. Morgen wisselend bewolkt, lokaal kan het regenen bij 25 graden.
6: 5 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. 18 minuten extra tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost komt door een ongeval. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West verlies je ook 11 minuten en tussen Antwerpen West en Linkeroever 5 minuten. Naar richting Gent op de Antwerpse ring 13 minuten extra tussen Antwerpen Noord en Deurne. Dat komt door een ongeval daar. Dan nog richting Antwerpen op de E17 7 minuten erbij tussen Zwijndrecht en Antwerpen West. Als je toch nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Liam Dert.
6: Tomorrowland is vandaag voor de laatste dag het bedevaartsoord voor de fans van dancemuziek. Daarom deze New Religion van Faithless.

rock DJ's niet echt, maar dance DJ's genoeg. Op de laatste dag van Tomorrowland deze zomer met straks Martin Garrix, Amelie Lenz, Dimitri Vegas en ook echt waar Paris Hilton op de line-up. En ook deze man, onze Lost Frequencies, die stond er bijna elke dag en vanavond voor het eerst op de mainstage.

0: Miley Cyrus. Wil jij op onze kosten proeven van het beste ontbijt van de wereld? Of ja, nee, toch ongeveer. Blijf dan zeker luisteren. Eerst een ex-nummer 1 uit de Q-top 40. Somber komt eraan met Homewrecker.
1: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot 100 euro korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus even bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
3: My name is Peter Parker.
4: Deze zomer.
3: We used to know each other.
4: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
3: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker. I'm Spider-Man.
4: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
7: promo koken.
6: Een dessertje. Ja, pavloven met kersen. Want nu score je 800 gram kersen voor maar €4,99.
8: Oh, pavlovit.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.

0: mensen betalen fortuinen voor een meet and greet met hun idool, maar bij Q hier kan het gratis.
1: Win een golden ticket voor het Sunset Concert van Maxime en de Bauza.
0: What's included? Een plek op de eerste rij voor jou en drie vrienden. Gratis eten en drinken tijdens de show. Een momentje ook met de artiesten. En een overnachting hier in Oostende in een hotel waar ik ook al eens ben geweest vorig jaar. En ik meen het, ik heb daar echt het beste ontbijt ooit gegeten. Dus ook dat zit in het golden ticket inbegrepen. Eigenlijk alleen al daarvoor zou ik meedoen met de wedstrijd. Je speelt mee bij Ulrike volgende week. Enige voorwaarde, je moet fan zijn van Maxime. Dus best nog eens zijn hits opfrissen, denk ik dan. Dit is Hoe dan ook.

Keen bij Q. Het is zondagmiddag 1:30 en 3 files van 5 minuten of langer nu. Het gaat traag richting Antwerpen op de E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. 8 minuten extra komt er een ongeval daar. Op de Antwerpse ring richting Nederland 6 minuten erbij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En 5 minuten van Antwerpen-Zuid tot Borgerhout. Als je nog op een andere plek in de file staat, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.

Jennifer Lopez. Vrijdag was ze de B-Day Girl, met de nadruk op girl, want ze is 57 geworden, maar ze ziet er minstens 30 jaar jonger uit. Zometeen muziek van Lady Gaga, Taylor Swift en je hoort wat ik deze week heb ontdekt op de trein. Puur boerenbedrog van de NMBS. Ik ben benieuwd of jij er ook al van weet. Eerst de Jonas Brothers en Love Me to Heaven.

0: Radio gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond, 31 juli. Het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
1: Maximum Summer. Q Music.
2: Win jouw unieke Sunset concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
3: Code Yellow!
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen grijpen je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
6: Hey.

durf te betwijfelen dat deze Taylor Swift soms met de trein reist. Ja, dus ik denk ook dat ze niet op de hoogte is van het volgende. Wel, ik zat deze week op de trein. Niet zo uitzonderlijk. En zoals altijd bij het vertrekken hoor je een fluitsignaal. De conducteur die stond toevallig net naast mijn raam op het perron, maar ik zie die totaal niet blazen. Terwijl er toch een fluitsignaal klinkt. Ja, ik was dus totaal in de war. Maar blijkbaar gebruiken die conducteurs geen echt fluitje meer. En hebben ze ook een soort van fake elektronische fluit waarbij ze gewoon op een knopje moeten drukken. Enfin, ze kunnen eigenlijk zelf kiezen. Het is blijkbaar nog een restant van corona, toen een fluitje met rondvliegend speeksel niet zo'n goed plan was natuurlijk. Maar ik viel echt uit de lucht. Dat is dus al jaren zo dat ze vaak geen echte fluit meer gebruiken, maar dat het signaal wel nog klinkt. Niets is dus wat het lijkt, hè. Het is toch gewoon pure oplichterij.

volgens Arno uit Antwerpen had dit ook de WK-song kunnen zijn. Ja, dat snap ik. Ze komen wel een beetje laat dan natuurlijk. Of ze wilden hun thunder niet gestolen zien door Shakira. Hoe dan ook, een goede summer vibe. De nieuwe van Chris Cross Amsterdam. My oh my, ook de Q-topschijf deze week. Zeg, wat is volgens mij het meest frustrerende dat je kan voorhebben als artiest? Dat je constant verward wordt met iemand anders. Het gebeurt nog altijd. Veel mensen denken dat dit een nummer van Alanis Morissette is. Maar het is eigenlijk van Meredith Brooks. Dezelfde stijl, een one-hit wonder, maar just is just natuurlijk.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With
1: you. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Q. Bijna twee uur. Goedemiddag. Nieuws met Emiel.
3: Goedemiddag.
4: Mogelijk handelde de verdachte van de aanslag in Berlijn niet alleen. Dat meldde veiligheidsbronnen aan het Duitse dagblad Der Tagesspiegel. Een man van 21 reed gisteravond met zijn witte bestelwagen in op een menigte. Daarbij viel 1 dode, 25 anderen raakten gewond. Volgens Buitenlandse Zaken zijn daar geen Belgen bij. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, vertelt collega Tessa Rens die ter plaatse is.
5: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan. En of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
4: Volgens de Duitse publieke omroep werd vannacht al een mogelijke medeplichtige gearresteerd. In de gevangenis van Brugge heeft een gedetineerde van 36 een hevige celbrand veroorzaakt. Hij stak zijn matras in brand, 3 cipiers raakten daarbij gewond, net als de man zelf. 30 andere gedetineerden moesten geëvacueerd worden, dat bevestigt het gevangeniswezen. Het is niet duidelijk wat de man bezielde. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjesdrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het van de Deen Mats Pedersen. Straks is er ook nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen eraan rond 5 uur. Deze namiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond en vannacht droger, maxima tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opnieuw opklaringen bij 25 graden.
2: Ja, hier in Oostende zijn er zelfs nu al opklaringen. De zon komt er alweer door na de regenbui van daarnet. En 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. Op de Antwerpse ring richting Nederland moet je 8 minuten bijtellen tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West en ook nog 5 minuten van Le Grellelaan tot Borgerhout. Dan richting Antwerpen op de E17 verlies je 5 minuten van Zwijndrecht tot Antwerpen-West. Maar als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Liam Dert.
2: De Gentse feesten die zitten erop straks, maar Dasha heeft daar niks van gemerkt. Not at this party. Een hele goede middag.

dit jaar weer een summer anthem van Kygo, Save My Love. Het is een regenachtige zondagnamiddag, pal in het midden van de zomer. Normaal gezien in andere zomers zijn we daar niet zo blij mee. Maar na een paar hittegolven en drukke weken ja, zijn dat eigenlijk wel goede ingrediënten om wat op adem te komen. Hè? Dus we gaan het even chill doen het komende half uur met muziek van Birdie. Dat is misschien wel de rustigste hit uit onze playlist. En ook Ed Sheeran komt eraan. Je hoort ook waarom zijn volgende nummers een pak dramatischer zullen zijn dan wat we tot nu toe van hem gewoon zijn. Eerst een nummer voor Thalia uit Kortenberg. Zij is op dit moment onderweg naar Bretagne, stuurt ze in de Q-app.

0: Een kleine test. Weet jij welk nummer op deze manier begint? Dat is kort, hè? Nog eens. Het antwoord hoor je na.
1: Even tijd voor jezelf. Laat je inspireren door het magazine Margriet. Dompel je onder in persoonlijke verhalen. Laat je raken door herkenbare columns. En lees alles over gelukkig en gezond ouder worden. Met Margriet wordt het leven nog leuker. Want je beste tijd is nu. Haal Margriet nu in de winkel voor maar €3,99.
2: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
1: Ontdek het magazine Margriet. Nu in de winkel voor maar €3,99.
3: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
4: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
5: Q-Music.

profvoetballers. Dat zijn luxe poezen, dat weet iedereen. Maar wielrenners? Nou, dat zijn maar gewone jongens. In de Tour de France reizen ze tussen de ritten niet met luxueuze auto's of privébussen. Ze gaan blijkbaar gewoon met de trein, zoals jij en ik. Gisteren beelden van Remco Evenepoel en co. die na de rit op de TGV stappen richting Parijs. Voor de slotetappe straks, rond 7:30, zit de Ronde van Frankrijk er na 3 weken op. En onze Remco Evenepoel die hoopt als eerste over de finish te komen op de Champs-Élysées straks. Hij heeft het alleszins al heel goed gedaan, hè, dit jaar. Ik ken zelf vrij weinig van de koers. Maar ik weet wel dat er kopmannen zijn die ondersteund worden door hulprenners. Music. Dus dit nummer zou ook wel over de koers kunnen gaan dan. People Help the People van Birdie is dit. Oh, oh, oh.

in your eyes. Wat je zelf doet, doe je meestal beter. Dat is volgens mij het motto van Ed Sheeran, want hij schrijft de meeste van zijn nummers zelf tot nu. Want hij gaat voor zijn volgende album samenwerken met de songwriter van deze iconische nummers. Hij schreef If I Could Turn Back Time van Cher bijvoorbeeld. Ook deze iconische rocksong van Aerosmith. En ook Céline Dion is al een klant geweest. Het zijn toch alle drie vrij dramatische nummers, vind ik. Dus ik denk dat we daaruit kunnen afleiden dat de volgende songs van Ed Sheeran meer drama zullen bevatten dan vroeger. Ik denk dat toch. Alles behalve dramatisch, dat is zijn samenwerking met Martin Garrix. Die komt er zo meteen aan. Eerst nog even meegeven dat er nu één file langer dan 5 minuten is op de Vlaamse snelwegen. Staat op de Brusselse buitenring 6 minuten extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem.

Nadine. Ze heeft nog geen vakantielief opgedaan deze zomer. Want ze is nog op zoek naar de man die ze nodig heeft. In tegenstelling tot Max en Lynn, die elkaar hier in Oostende zijn tegengekomen vorige week, blijkbaar. En nu hier ergens op het terras van het Q Beach House aan het daten zijn op dit moment. Dat is mooi. Ik word er bijna emotioneel van. Of dat tranen van goud zijn, ja, dat laat ik aan Aaron Blommaert

Aaron Blommaert, ook dit jaar weer een van de vier presentatoren van 10 om te zien. Vrijdag ga je kijken naar de eerste aflevering bij VTM en er volgen er nog 3 de komende weken. Dat er in de zomer geen bal op tv is, dat klopt dus helemaal niet. Want op dit moment loopt ook mijn favoriete programma van het jaar. B&B zoekt lief, ook bij VTM. Het is echt goud waard. Ik heb het dit jaar pas ontdekt in het 5e seizoen. Maar het is zo grappig. Tenzij je niet tegen gênante stiltes kan, dan gaat het pijn doen. Heel de zomer bij VTM, van maandag tot en met donderdag. Als je nog op zoek bent naar een guilty pleasure, je weet waar je moet zijn.

0: Kings of Leon en Use Somebody. De luchtgitaar mag terug in de kast. Maar nu wel de cue voor iedereen die thuis een hoed heeft liggen, ergens in de vestiaire of op zolder. Haal hem nog eens uit, want zometeen Country van Anne-Marie en Shania Twain. Maar
1: deze hit is nieuw bij Q.
0: Country meets dance van Marshmello en Kelsey Ballerini. Dit is Another Drink.

Ik heb het gevoel, maar ik kan fout zijn, hè, dat veel mensen blij zijn met de regen van vandaag. Sarah uit Assen, Gianni uit Dendermonde en ook Marcia uit Lokeren. Ze zijn allemaal blij dat het regent, sturen ze in de Q-app. Ja, normaal gezien zouden we dat jammer vinden in de zomer. Maar vandaag is het denk ik meer dan welkom na die lange droogte. Dus we kunnen niet spreken van dit, denk ik. Geen summertime sadness. Ook al regent het. Dit is Lana Del Rey bij Q-Music.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: Een halve minuut voor drie. Nieuws met Bart.
4: Goedemiddag. Er zijn geen Belgen bij de slachtoffers van de aanslag in Berlijn. Dat laat Buitenlandse Zaken weten. Een man van 21 reed daar gisteravond in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 25 gewonden. De dader is nog altijd op de vlucht. Het is niet zeker dat hij alleen handelde. Het onderzoek naar de bestelwagen loopt volop, zegt collega Tessa Rens, die daar is.
5: Ze willen bijvoorbeeld nagaan of dat daar 1 airbag of misschien 2 airbags zijn afgegaan en of dat dan ook wil zeggen, als het er 2 zijn, dat daar 2 mensen per se zouden hebben ingezeten. We hebben hier ook net heel wat agenten het bos zien intrekken om dat gebied uit te kammen op zoek naar sporen. Er is vanmorgen ook al een huiszoeking geweest bij die verdachte, maar dat heeft nog niets opgeleverd.
4: In Hoboken in Antwerpen is een tram ontspoord na een aanrijding met een bestelwagen, dat schrijft HLN. Door het incident is het tramverkeer daar onderbroken. De tram wordt op dit moment weer op de sporen gezet. En de Ecuadoraan Richard Carapaz krijgt de prijs voor de superstrijdlust in de Ronde van Frankrijk. Dat is de prijs voor de meest aanvallende renner van de hele Tour. Carapaz won de bolletjestrui voor beste klimmer en won ook 2 etappes. Hij haalde het voor de Deen Mats Pedersen. Straks is er nog de slotrit in de Tour. De renners beginnen rond 6:10. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden.
3: Na regen komt zonneschijn dus. Het gaat traag op de Brusselse ring op de buitenring. 5 minuten extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zaventem op dit moment.
2: Liam Dert.
3: Straks het nummer dat deze zomer op alle danskampjes wordt gebruikt. Toch als ik TikTok mag geloven. Eerst DNA Loving You. Q-Beat.

Het verleden. Het heden of de toekomst. We gaan even terug naar 23 juli 2011. Weet je nog waar je was toen? Yesterday, today, tomorrow. Of wat je aan het doen was? Ja, waarschijnlijk niet direct. Maar misschien wel als ik je vertel dat dat de dag is waarop Amy Winehouse gestorven is. Komt er nu iets terug, weet je het nog? Ja, ik weet nog dat ik op vakantie was op de Canarische eilanden op dat moment. Toen we dat nieuws kregen, dat zal mij altijd bijblijven. Deze week dus 15 jaar geleden, maar ze blijft een icoon, hè. En we

Ik heb een vraag. Voor alle kinderen die al op danskamp zijn geweest deze zomer. Klopt het dat nu dat je weg bent van Camille, het nummer van de zomer is om op te dansen op kamp? Volgens TikTok is dat zo, maar ik vraag het liever uit eerste hand natuurlijk. Laat maar weten in de Q-app tijdens Lost Frequencies Reality. Sometimes I believe

Even een reality check. We zitten bijna in de helft van de zomer. Voor veel kinderen zit hun zomerkamp er al op. En als dat een danskamp was, dan had ik jou nodig. En TikTok die staat vol van dansfilmpjes, allemaal op één nummer deze zomer. De nieuwe van Camille, Nu dat je weg bent. Volgens Lauren uit Riems klopt daar niks van. Zij heeft daar niet op gedanst tijdens haar kamp deze zomer. Maar Lieke uit Oosterzeelen en Amber uit Turnhout, die bevestigen wel. Ze hebben er allebei een choreo op geleerd tijdens danskamp. Ja, die kan je dan nu nog eens herhalen, hè.

Anima en Ellie Goulding met Hypnotized. Welkom aan boord van de playlist van Q. Gelieve u goed vast te maken, want we landen straks in Afrika. Samen met Toto natuurlijk, maar eerst doen we een korte tussenstop. Ergens in het westen, in Amerika, met de mannen van Razorlight. What a dragon.

Lucas Graham over zijn mommy en daddy. En Becky G die heeft het over een ander soort daddy. Sorry, papi komt eraan. Het is 3:55 ondertussen. 1 file nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Dat is op de Brusselse buitenring. 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op andere plekken in de file verlies je minder dan 5 minuten.

0: Never Going Home Tonight. Ik ga binnenkort naar een andere home. Ik ga verhuizen. En het spannendste vind ik nog wie onze nieuwe buren gaan zijn. Het zal natuurlijk makkelijker zijn als je je buren al kent. En zeker als je weet dat je royaal ontvangen gaat worden. Letterlijk dan. Want de koning van Nederland die zoekt een nieuwe buur. Straks meer.
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond, 31 juli. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: My name is Peter Parker.
6: Deze zomer.
5: We used to know each other.
6: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
5: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
6: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
7: Oh, ik eet dat graag. Krikkenpot met stoofvlees. Of krikkenpot met balkjes. Of oh, krikkenpot met kaas. Oh, krikkenpot met kip. Krikkenpot met pannenkoeken. Krikkenpot met wafels. Krikkenpot met pudding. Krikkenpot met konijn. Krikkenpot met gekapt. Krikkenpot met granola. Oh, krikkenpot op een hamburger. Of krikkenpot gewoon op een boterham.
2: Q Music. Q.
8: Q sounds better.

net een tussenstop gedaan in Amerika met Razorlight en net een paar American Girls tegengekomen met Harry Styles. Maar nu zit onze layover erop. Tijd om de border richting een ander continent. Dat bekend staat om zijn wilde dieren, dus neemt Shakira je mee op safari zometeen met haar zoo. Maar eerst moeten we de lust nog geraken, hè. En daar zorgt Toto voor. Dit is Africa, back you.

Jax Jones en MNEK. Met Where Did You Go? Ja, het is soms toch sterker dan onszelf om te kijken in de tuin van onze buurman of buurvrouw, hè, toch? Wat ze daar allemaal uitspoken. Maar wat als je de tuin van je buur niet alleen een hof kunt noemen, maar dat dat gewoon het hof is? Het kan in Nederland, want koning Willem-Alexander die verkoopt een stukje van zijn landgoed in Zuid-Holland. Het is een kleine villa blijkbaar die hij niet meer nodig heeft. En deze artiest woont niet in Leuven, ook al zou haar naam dat wel kunnen doen vermoeden. Want dit is Stella Lefty. Ze woont blijkbaar wel in Boston.

altijd Nice to You. Dat is Naomi van der Poort. Je hoort haar stem tot 7 uur bij Q. Maar eerst nog 999.999 andere stemmen. Samen A Million Voices van Otto Knows.

0: Maximum Summer.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Goedemiddag, het is 4:00. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedemiddag. In Frankrijk nadert de grote bosbrand Bordeaux tot op 15 kilometer. Maar een evacuatie van de stad is nog niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Daar waren eerder berichten over. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
4: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
3: Intussen hebben de natuurbranden in de buurt van Bordeaux al 42.000 hectare natuur verwoest. 220.000 mensen zijn geëvacueerd. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio, omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaans president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede. Iran ontkent dat. De Nederlandse Lorena Wiebes heeft de ronde van Polen overtuigend gewonnen. Het was telkens de snelste in de 3 ritten. Vandaag haalde ze het voor de Italiaanse Elisa Balsamo en de Ierse Lara Gillespie. Dat is ook de top 3 in het eindklassement. Vanmiddag zwaar bewolkt met regen. Vanavond wordt het droger, maximaal tot 25 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna opklaringen bij opnieuw 25 graden.
2: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Richting Antwerpen bijvoorbeeld op de E3 daar 10 tussen Geel-West en Herentals-Oost een kwartier bij. En op de E19 tussen Machelen en Zemst ook 10 minuten bijrekenen. Op de Brusselse ring tenslotte op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook 7 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
5: Naomi van der Poorten.
2: Ik haal de wetenschapper even bij om jouw zondag soundtrack zo gepast mogelijk te maken. Zometeen Medicine, eerst Chemical.

en onze Reggie stond op Tomorrowland. Dat was eergisteren. Maximum. Hij draaide om 6 uur op het podium The Great Library. Een gigantisch podium met, je hoort mij al afkomen, veel boeken en een bibliotheek op die stage. Het is officieel ook de laatste dag van Tomorrowland. De laatste dag van de Gentse feesten ook. Dus misschien, ja, een dag in mineur. Een dag van loslaten, een dag van aanvaarding. Maar geen enkele wonde die Daniel Pouter niet kan zalven. Dit is Bad Day. Where is the-

Jonas Blue en Maliv met Edge of Desire, nummer 4 in de Q-top 40. Ik zie die track zeker nog omhoog klimmen deze zomer, mark my words. De Q-top schijf komt er ook aan, ook een hele leuke zomerhit, dus hou die dansbenen maar warm. En als je nu in de auto zit, kijk dan eens vlug zo in de achteruitkijkspiegel naar jezelf, want deze is voor jou. Dit is Hey Pretty Shining People. Oh, sorry, was dat erover? Sorry, wat cliché, ja. George Ezra.

0: my, oh my. De nieuwe Q-topschijf. Chris Cross Amsterdam. Luisa Sonza. En Willy William was er ook bij.
1: C'est ça la vie, baby.
0: Ja, dit is vakantie, hè. Ik ben trouwens ook eindelijk mijn reis naar Italië voor in september aan het plannen. Enfin, mijn lief is dat eigenlijk aan het doen. Die is daar veel beter in ook. En hij stuurt mij zo af en toe updates van hotels en verblijfjes. En ik vind het heerlijk. Ik heb echt enorme voorpret. Mijn hoofd staat nu constant op zo'n denkbeeldige zwembaden en pasta en zo. Oh, dat gaat fantastisch zijn. Ik kijk er zo naar uit. En tot die tijd breng ik de vakantie tot bij jou. Dit is Blessings.

0: Martin Garrix heeft ook een nieuw nummer uit met U2. Je hoort straks. Eerst nog even dit. Er staat één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Die vind je richting Antwerpen op de E313 tussen Geel-West en Herentals-Oost. 11 minuten bijrekenen daar. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dat moment minder dan 5 minuten mogen verliezen. Dus over het algemeen een rustige verderzetting van een rustige zondag.
1: Naomi van der

0: Told You So. Fireflies ken je misschien van dit nummer. 10 million fireflies. I'm weird cause I hate goodbyes. Maar Fireflies is ook de titel van het nieuwe nummer van Martin Garrix en U2. Goed, hè? Wat een samenwerking. Martin Garrix en U2. En ik moet zeggen, het brengt me wel in de mood voor zo'n nog een beetje meer 80s rock van Jon Bon Jovi bijvoorbeeld. Al gaat het niet zo heel goed met de man, dus hij verdient extra hard een plaatje zo meteen. En ik vertel het je ook allemaal.
1: My name is Peter Parker.
2: Deze zomer.
1: We used to know each other.
2: De wereld is hem vergeten, maar hij hem niet.
1: Something bad was gonna happen and the only way to stop it was to make everyone forget about me. Because I'm not just Peter Parker, I'm Spider-Man.
2: Tom Holland is terug in Spider-Man Brand New Day. 29 juli in de bioscoop.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe!
5: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
6: Hey! Cute. Maximum.

via Bon Jovi. Ja, John Bon Jovi heeft zijn concert wel van donderdagavond in Madison Square Garden in New York vroegtijdig moeten stoppen, want hij kreeg stemproblemen door een sinusontsteking. En na 90 minuten moest hij stoppen omdat het gewoon niet meer te doen was. En ja, na 90 minuten dan denk jij misschien van, oh, dat was het bijna gedaan. Nee, zo'n Bon Jovi-concerten kunnen wel zeker 2,5 uur duren. Maar deze keer, ja, dus niet, hè. Ja, en Alex Warren heeft er ook al een beetje van. De man heeft koorts in zijn fever dream. Jongens, houdt die ziektes voor in de winter, alsjeblieft.

volgende week vrijdag zullen we met z'n allen dit meezingen. En misschien onder invloed. Van Maxime weliswaar. Het is de beurt aan hem. Ja, hij brengt ook een feestje mee, want het voorprogramma wordt verzorgd door vier gekke Noren van de Bauza. Dik feestje. Die Magnetic zal zeker niet ontbreken. Je hoort ze zo meteen nog na 5 uur in al hun glorie. En je hoort het gewoon party planning. Je moet het ons eigenlijk niet meer leren bij Q, hè. Kom op vrijdag, het wordt de moeite. Zometeen hoor je Maxime nog. Eerst Thomas Gray en Rumours bij Q.

0: sounds better with you.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
4: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
5: Goedemiddag, het is 5:00. Het nieuws krijg je van Bart.
6: Goedemiddag. In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode. Er raakten ook 29 mensen gewond, blijkt uit de nieuwe balans. De politie is met man en macht op zoek naar de dader, zegt collega Tessa Rens.
7: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld. Maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
6: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Frankrijk nadert de grote bosbrand tot op 15 kilometer van Bordeaux. Maar een evacuatie van de stad is niet aan de orde, dat zegt de burgemeester. Er waren eerder berichten over. Collega Louise Buquet is ter plaatse.
8: Er is een beetje verwarring over. Vanmorgen waren daar inderdaad berichten over, vooral door buitenlandse media, dat Bordeaux zou moeten geëvacueerd worden. 900.000 mensen. Dat zou een gigantische operatie betekenen. Maar de burgemeester van Bordeaux spreekt dat op dit moment eigenlijk tegen. Hij zegt dat ligt nu, vandaag, met een nadruk op vandaag, niet op tafel.
6: In Bertem in Vlaams-Brabant is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond naast zijn woning. Er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Over een uurtje beginnen de renners aan de slotrit in de Ronde van Frankrijk. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Collega Maxime Goethals blikt vooruit.
9: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
6: Rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens hem af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
10: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet. Ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest. En ik denk dat het niet een probleem is.
6: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en warmer.
5: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag rekenen. Richting Antwerpen bijvoorbeeld op de E34 tussen Maldegem en Balgerhoeken, 7 minuten bij. En op de E313 tussen Geelwest en Herentals-Oost ook 5 minuten bij. Richting de kust liever op de E40 tussen Beernem en Oostkamp ook 5 minuutjes extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar minder dan 5 mogen verliezen.
11: Naomi van der Poorten.
5: Wil jij vrijdag het volgende nummer live horen met een cocktail in je hand en zand tussen je teentjes?

en we leven in 2026. Vrouwen kunnen eens goed schreeuwen, eens goed hun beklag doen. En mannen, die kunnen hun emoties ook tonen. Dat is gewoon, hè. Want dit is de winnaar van The Voice van Vlaanderen. Bas Serra en All Because of You. Vertel het eens, Bas. Wat ligt er nu op uw lever?

altijd leuk als iconische popsterren samen in de studio duiken, zoals deze twee. Lady Gaga en Beyoncé. Ze maakten ooit Telefoon, maar Beyoncé en Shakira hebben het ook samen gedaan.

0: Shakira en Rihanna.
1: Follow, follow, follow.
0: Ja, ik zeg het. We zijn het echt allemaal wel eens met elkaar gedaan. Zometeen ook een collab tussen twee beroemde popsterren, waarvan één Belgische.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
3: promo koken.
4: Een dessertje.
2: Ja, pavloven met kersen. Want nu scoor je 800 gram kersen voor maar €4,99.
4: Oh, pavlovit.
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Sleep
5: World. Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
6: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
7: Nu solden met kortingen tot 50%. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6. En nu zondag extra vroeg open vanaf 10 uur.
8: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
9: Even bollen. Iedereen moet het weten.
10: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week tot 25% korting op vuilbakken en tot €100 korting op witgoed, nu gratis aangesloten. Dus effe bollen voor de beste zomerdeals. De korting geldt voor de meest getoonde prijs.
11: Knaldi.
12: Vanaf morgen bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
13: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.
14: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
15: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.

0: Angel met Fever. Caroline uit Stabroek die stuurt in de Q-app. Ah, wel dat die druppeltjes deugd hebben gedaan, Naomi. Zeker wel. Ik vind het ook heerlijk. Die frissere zondag, zo wat zuurstof. En je zal het nodig hebben zo meteen om te dansen op die van Justin Timberlake, Rock Your Body. Eerst krijg je Meteor en zijn nooduitgang.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, heeft niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

The beatboxer in Justin Timberlake.

0: We gaan daar nog wat extra pompende muziek bij voorzien. Na dit, er staan drie files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting de kust bijvoorbeeld op de E40 tussen Aalter en Oostkamp 28 minuten bijtellen. Richting Antwerpen op de E34 tussen Maldegem en Balgerhoeken 8 minuten bij. En ook tenslotte richting Gent op de E40 tussen Oostkamp en Beernem 8 minuten extra. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
1: Q Music, Naomi van der Poorten.
2: Zet nog eens een goede schijf op om op te warmen.

0: meer mee hoor. Heel veel goede muziek onderweg. De nieuwe van Olivia Rodrigo bijvoorbeeld, die komt eraan. Het is echt een fantastisch nummer, vind ik zelf. En straks ook de luistertip voor als je vliegangst hebt. Ja, zoals ik. Dan ken ik twee mensen die jou erdoor kunnen halen, dat denk ik toch. En ook niet vergeten, vrijdag is het hier in Oostende D-Day, hè?
1: Q gaat voor een dijk van een zomer. Met het Q Beach House op het strand van Oostende. En op vrijdagavond, 31 juli. Ik ga je het Q Sunset Concert van Maxime. En de Bauza. Gratis aan het Q Beach House in Oostende. Daar wil je geen seconde van missen. Q. Check wat je nog allemaal kan beleven op qmusic.be of in de Q-app.
2: Maximum Summer. Q Music.
3: Win jouw unieke Sunset Concertbeleving en maak het helemaal op jouw maat. Net zoals je Telenet.
4: Go Yellow!
5: Verdient je badkamer niet meer dan alleen dat extra plantje? Profiteer nu in juli van de mega solde bij X2O Badkamers. Ontdek badkamers in elke stijl voor elk budget. X2O Badkamers. Dubbel zo blij mee. Nu zondag zijn al onze showrooms uitzonderlijk open.
6: Rijvers, het meest verrassende festival van Vlaanderen. Met onder meer Clouseau, Pommelien Thijs, Bankzitters, Bazaar, Suzanne en Freek, Young Yellow en de jeugd van tegenwoordig. Rijvers, in Lievegem tussen Gent en Brugge, van 13 tot en met 16 augustus. Koop je tickets nu via rijvers.be.
7: Vanavond bij VTM blikken we terug en kijken we vooruit in de laatste Heel Mijn Hart. En bij VTM 2, live vanuit Blackpool, de grote finale van World Matchplay Darts. Vanavond bij VTM en VTM 2.

Olivia Rodrigo. And Drop Dead. Heb jij vliegangst, Naomi? Vraagt Dirk uit Tongeren. Goh ja, goh, nog maar recent eigenlijk. Mijn lief heeft eigenlijk wat schrik. En dat blijkt besmettelijk te zijn, vliegangst. Ja, want dan denk ik soms, als hij zo wat schrik heeft, dan denk ik, ja, misschien zit daar wel iets in. Ja, het zou zomaar eens moeten mislopen. Dus zometeen heb ik twee mensen voorzien die jouw vliegangst een beetje kunnen verzachten. Eerst ga ik even roffelen in mijn platenbak. Ed Sheeran, ook vol. DJ Licious, Milo. Ik zal deze even opleggen. Ja, dat is een toffe. Oh, veel te lang geleden dat we daar nog iets van gehoord hebben. Iets nieuws. Ah, oh, ik zit te wachten. Dit komt uit 2016. Dit is Treat You Better van Shawn Mendes.

0: Forever Young van DJ Licious en Milo. En als het zo even wat meer geleuter mag zijn en wat minder muziek, just remember, we're forever young. Dan is dit misschien wel een idee.
1: Maarten en Dorothee stellen de 10 meest gegoogelde vragen over een bekende Vlaming aan die bekende Vlaming zelf.
0: Ja, dat is de podcast van Maarten en Dorothee. En ze hebben heel fijne gasten. Ze hebben dus eigenlijk gewoon een geste gedaan tijdens de zomer dat je ze niet moet missen. Ze hebben allemaal gasten opgetrommeld en ze hebben gewoon die vragen beantwoord. En daar komen superleuke verhalen uit. Steffi Mercier is al gepasseerd. Nu is ook de aflevering met Xander de Rijken verschenen. Siska Schoeters komt er ook nog aan. Walter Dame. Heel veel fijne mensen. En ook een gouden tip om op te leggen als je vliegangst hebt. Afleiding, afleiding, afleiding. Hè? Laat die twee maar entertainen, knoppen omdraaien en voor je het weet, ben je geland in Mallorca en kan de vakantie beginnen. Dit is Timbaland en Carrie Hilson, The Way I Are.

0: maximum summer.
1: De hele zomer lang op het strand van Oostende.
2: Q Sounds.
1: With you. With you.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Goedenavond, het is 6:01. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedenavond. In Duitsland is de dader van de aanslag in Berlijn nog altijd op de vlucht. Hij reed gisteravond met zijn bestelwagen in op een menigte tijdens de Pride. Daarbij viel 1 dode. Er raakten ook 29 mensen gewond, blijkt uit de nieuwe balans. De politie is met man en macht op zoek naar de dader, zegt collega Tessa Rens.
5: 2000 agenten zouden zijn ingezet. Er is extra aanwezigheid in de stations bijvoorbeeld, maar ook aan de grensposten, ook met ons land, wordt uitgekeken naar die man in kwestie, omdat ze niet uitsluiten dat hij gevlucht is.
4: Het gaat om een Duitser van Libanese afkomst. Hij zou IS-sympathieën hebben. In Berthem in Vlaams-Brabant is een man om het leven gekomen bij een ontploffing in zijn camper. Het gaat om een man van 51. De camper stond op zijn oprit. Er was brand uitgebroken en die probeerde hij zelf te blussen, maar daarbij deed zich een ontploffing voor. Volgens het parket wijst alles op een ongeval. Iran stopt met zijn aanvallen op de buurlanden in de Golfregio, omdat de VS al 2 nachten op rij geen bombardementen heeft uitgevoerd. Dat laat het Iraanse leger weten. Zolang nieuwe Amerikaanse offensieven uitblijven, zal dat ook zo blijven, klinkt het. Volgens Amerikaanse president Trump wordt er opnieuw onderhandeld over vrede, maar Iran ontkent dat. In de Ronde van Frankrijk zijn de renners net begonnen aan de slotrit. Het is een ingekorte etappe omdat er niet genoeg politieagenten beschikbaar zijn door de bosbranden. De renners moeten net als vorig jaar over Montmartre. Ze doen die beklimming 3 keer. Collega Maxime Goedhals.
6: Dit jaar heeft Mathieu van der Poel zijn zinnen gezet op deze etappe, maar er zijn natuurlijk nog wel klassementsmannen die zich zullen mengen. Pogacar uiteraard, maar ook Remco Evenepoel heeft goede herinneringen hier aan Parijs en Montmartre, waar hij in 2024 zijn Olympische titel kon vieren.
4: De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. Rode duivel Thibaut Courtois vindt de keuze voor Mark van Bommel als bondscoach een goede keuze. Dat heeft hij laten weten op een persmoment. Het is niet duidelijk of Courtois nog doorgaat als rode duivel. Dat hangt volgens hem af van een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Vincent Manaert.
7: Gewoon met hem praten en zien wat hun mening is van Vincent en van de coach. Uiteindelijk is het niet aan mij om die keuze te maken. Als zij zeggen van kijk, we hebben liever jongens die ofwel 100% erbij zijn ofwel niet, ja, dan zal ik moeten nadenken wat ik nog wil. En daar ben ik heel open en eerlijk over geweest en ik denk dat het niet een probleem is.
4: Eerder gaf Courtois aan dat hij een sabbatjaar wil nemen bij de nationale ploeg. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maximaal tot 25 graden.
3: En 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijrekenen. Richting de kust is het toch stevig aan het worden op de E40. Tussen Aalter en Oostkamp ondertussen 46 minuten verliestijd. En richting Gent op de E40 tussen Brugge en Beernem ook 7 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 mogen verliezen.
1: Naomi van der Poorten.
3: Het is zondag, dus voor mij mag dat iets non-alcoholisch zijn. Maar wat mag het voor jou zijn? Dan geef ik het door aan Shaboozy, want die gaat naar de baan.

en Silent Treatment. Maar ken je dit nummer nog? Shakira. Met Underneath Your Clothes. Maar hoe zou dat klinken als Ed Sheeran dat meezingt? Ah, wel, met die vraag moet Shakira ook gezeten hebben. Want deze week heeft ze tijdens haar wereldtour Ed Sheeran op het podium in Brooklyn gehaald. En zongen ze deze versie. Een hele fijne video om te zien. Het staat integraal op YouTube. Moet je zeker eens checken. I have chance, want zometeen hoor je een andere track van Shakira. Misschien wel het meest aangevraagde nummer hier in het QB Chouse. Echt waar. The kids love it. Ze staan hier allemaal aan mijn studio. Dus het is echt wel het lied van de zomer 2026. Eerst Daft Punk en Get Lucky. The legend.

0: Wordt zoveel aangevraagd hier in het QB Chuis. Ik heb al een paar kindjes hier in de studio gehad. Je wilt het niet weten. Allemaal met de vraag die, die, die, die. Dus hopelijk weer wat kinderharten verwarmd. Hè? Daarom zijn we hier. Ik heb ook goed nieuws voor kleine en grote fans van Berre zometeen.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Dag Allemaal. Spraakmakende primeurs en verhalen die raken. Nu voor maar €1,95 per week en altijd opzichtbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Q-Music.
3: Oh, you were laughing with someone else. I was trying to convince myself I don't hate it.

0: false frequencies and live it all. Vandaag is een hele bende. We gaan lopen hier tijdens Sunday Run Day. Beelden staan op de stories van qmusic.be. En morgen kan je weer komen sporten. Dan is het weer yoga. Ah, dat is mijn lievelings. Heerlijk toch?
1: Ja.
0: Zo op het strand, helemaal zen de weken. En nu dan volproppen met bitterballen. Hier aan de beachbar. Dat zou ik toch doen. Balans is belangrijk in het leven. Dit is All Rise Blue.

0: zometeen nieuwe muziek van Bazaar. Het nummer staat op hun laatste album Exit en het klinkt echt helemaal anders. Je hoort het zo.
1: Ik zat op de rug van een regenboogdraak en plukte gouden blaadjes van diamantenbomen.
2: Die verlangt alweer om te gaan slapen. Want Sleep World laat 's nachts je dromen tot leven komen.
3: Nu solden met kortingen tot 50% op boxsprings, matrassen, lattenbodems, hoofdkussens en beddengoed. Sleep World is elke zondag open van 2 tot 6.
4: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
5: Hey, Karen hier. Ik ben aan het shoppen voor mijn nieuwe huis. Alleen nog een salon, nieuwe stoelen en een heerlijk nieuw bed. En dat ga ik allemaal vinden bij Woonboulevard Morris. En aangezien ik niet kan kiezen, laat ik mij adviseren door de beste woonspecialisten.
6: Het zijn solden bij Morris. Je krijgt nu tot 30% korting op meer dan 100 meubelen. Ja, ook op nieuwe collecties. En tot wel 70% op tientallen showroommodellen van topmerken die je meteen kan meenemen. Morris wonen in Hulst. Verrassend veel woon- en droomplezier.
7: Q Music.

0: op een deuntje op jouw zondagavond. Desire van Calvin Harris en Sam Smith. Ik had je nog iets beloofd. Nieuwe muziek van Bazaar. En ik had je ook al verteld dat het een compleet nieuwe sound is. En dat kan ook te maken hebben met de Nederlandse rapper Sef. Niet te verwarren met het kindje van Suzanne en Freek, die heet ook Sef. Maar nee, er is ook een Nederlandse rapper, Sef. En ook de producer Faisal, die hier een beetje zo zijn peper en zout overgestrooid heeft. En dat is dan weer de schoonbroer van QDJ, Julien Roots. Enfin, het is eigenlijk maar een kleine wereld, hè.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Het resultaat is een hoopvol liedje over beterschap op komst. Ooit komt er een dag.

een pokerface. En volgende week voelt het ook een beetje aan als pokeren eigenlijk bij Q. Q Music. Fijn is te zeggen, morgen dus een nieuwe dag, een nieuwe werkweek bij Q Music, ook voor onze Q-DJ's. En ze hebben heel wat weg te geven. Je kan heel veel meespelen en dan echt gewoon superleuke prijzen winnen. Bijvoorbeeld in de ochtend bij Robbe Petit Jean. Daar kan je tickets voor Muziek aan het Water met Clouseau onder andere winnen. Je kan ook een golden ticket voor het Sunset Concert van Maxime winnen. Dat gaat door op vrijdag. Die tickets kan je scoren bij Ulrike Douwer. En bij Liam van Haverbeke tussen 7 en 10 s'avonds kan je ook nog tickets scoren voor de Q-première van Spider-Man A Brand New Day. Je gaat eigenlijk je best moeten doen om niks te winnen, als ik het mijzelf zo hoor zeggen. Q-DJ Karim Kerjan Biko staat ook voor je klaar en je mag jezelf gelukkig prijzen, want de man stond nog maar op Tomorrowland en op Poly Poly op de Gentse feesten en nu gewoon door de radio waves. Jij chansaar. Hij heeft ook de Guru Josh Project mee, dus je zit goed, zoveel is duidelijk. Van mij krijg je nog Bruno Mars en I Just Might. Ik zal al een

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Sleep World, uw slaap houdt ons wakker.
2: Nu solden bij Sleep World, met kortingen tot min 50%.
3: 7 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedenavond. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen, streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die daar geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. Ook in Spanje en Portugal blijven de bosbranden woeden. De brand rond Madrid in Spanje is de grootste die het land ooit gekend heeft. In Portugal zijn er op verschillende plaatsen branden. Daar helpen ook Vlaamse vrijwilligers bij het blussen, zoals deze brandweerman.
5: Het is wel heel krachtig. Een natuurbrand is, je kunt dat niet vergelijken met een woningbrand bij ons. Je hoort echt wel de kracht van het vuur en aanwakkeren en de rook en de hijsa, de hectiek rond. De helikopters, die vliegtuigen boven je hoofd. Maar je ziet dat die Portugezen daar totaal ervaren in zijn.
4: De Brit Lando Norris heeft de grote prijs van Hongarije Formule 1 gewonnen. Norris was eerder ook al de snelste in de kwalificaties en startte dus van op de polepositie. De Nederlander Max Verstappen werd tweede, de Italiaan Kimi Antonelli derde. Antonelli blijft aan de leiding in de WK-stand. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maximaal tot 25 graden.
3: En ook alle problemen op onze snelwegen lijken opgelost.
6: Music. Karim Kiriambico.
3: Justin Bieber's WK-lied mag voor altijd de kluis in, maar zijn hit met Kid Laroi mag blijven. En die komt na Save Me Tonight.

The Kid Laroi and Justin Bieber back you. Met Stay. En een heel fijne zondagavond bij Q. Zondagavond 26 juli om precies te zijn. De laatste avond van Tomorrowland. De laatste avond ook van de Gentse feesten. En voor sommigen helaas ook de laatste avond Cogé. En als dat bij jou het geval is, probeer nog niet te veel aan morgen te denken. Ik zal er vanaf nu ook over zwijgen en focussen op de chillen. Zondagavond vibe die ik voor jou helemaal in elkaar heb.

0: En nu alle grote festivals achter ons liggen, is er nog eentje waar heel veel Belgen naar uitkijken. En dat is natuurlijk Pukkelpop eind augustus. En als jij het geluk hebt om daar te zijn op zondag 23 augustus, dan blijf ik erbij dat er één artiest is. Slechts één die je echt moet gezien hebben.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: En dat is natuurlijk Samber met hits als Undressed en deze My Body Isn't Ready. Q.

Don't Stop the Music. Ik vertelde eerder over het optreden van Samber op 23 augustus op de mainstage van Pukkelpop. En luisteraar Sofie uit Antwerpen laat het volgende weten via de Q-app. Ik heb speciaal een ticket gekocht om Samber die dag te zien. Helemaal te begrijpen. Heel slimme keuze trouwens ook, Sofie. En ik wens jou natuurlijk ook heel veel plezier. En aangezien je daar nu toch bent op zondag 23 augustus, heb ik misschien nog één aanrader voor je. Nog eentje. Want als je houdt van dance, disco en pop, dan is er maar één man bij wie je terecht kan. En die hoor je meteen na Miles Smith en Niall Horan. What?

De big star van ons Sunset-concert vorige week. Meteor Fleming en Niet Nodig. En hetzelfde geldt eigenlijk voor de verkeersupdate van 7:30. Die heb je eigenlijk niet nodig, want nergens ondervind je momenteel problemen die langer dan 5 minuten aanslepen. Wat betekent dat ik die good vibes verder jouw richting uit kan sturen, want Enrique Iglesias komt eraan na 8:00.

0: Súbeme la radio. Of zet de radio harder in het Nederlands. En als dat bij jou nog niet gebeurd is, zal ik jou één goede reden geven om het wel te doen. Wacht, twee goede redenen liever. Jelly Roll en I'm Good.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Nu nog 3 dagen korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live Happy.

0: hate it. En je kent de uitspraak misschien wel, 1 plus 1 is niet altijd 2. En muziek is daar eigenlijk het perfecte voorbeeld van. Want je hebt zo van die typische Franse muziek en die klinkt zo.
1: Oh, Champs-Élysées. Oh, Champs-Élysées.
0: Maar je hebt bijvoorbeeld ook typische Nederlandse muziek.

0: classic. Of bijvoorbeeld ook de typische Braziliaanse sound. Maar als je nu die drie culturen samengooit, krijg je absoluut niet wat je zou denken. Maar hoe klinkt dat dan precies, denk je nu? Wel, die combo klinkt eigenlijk als deze week's Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.
2: Q-music. Chris Cross Amsterdam, Louisa Sonza en Willy William.

En Zoe Levi met tranen van goud. En volgende week staat helemaal in het teken van de nieuwe Spider-Man film bij Q. Want je kan tickets winnen voor de Q-première, liever. Die volgende week zaterdag plaatsvindt hier in Oostende. Dus luister morgen zeker naar Q-DJ Leon van Averbeke vanaf 7 uur om kans te maken op die tickets. En om helemaal in thema te blijven, krijg je van mij nu Superheroes. Oh.

0: 8 uur, goedenavond. Hier is Bart met het nieuws.
1: Goedenavond. In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Vanuit Berlijn, collega Tessa Rens.
2: De politie bevestigt dat ze de verdachte van de aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend en, zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
1: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. In Frankrijk raadt de overheid toeristen af om naar de Gironde te komen, de streek rond Bordeaux. Dat heeft de prefect van de regio gezegd. Het komt uiteraard door de hevige bosbranden die daar woeden. De prefect zei ook dat de 220.000 mensen die geëvacueerd zijn niet snel zullen kunnen terugkeren naar hun huis. En de Nederlander Mathieu van der Poel heeft de slotrit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Hij was nog net sneller dan het aanstormende peloton. Zijn ploegmaat Jasper Philipsen werd tweede en de Deen Mats Pedersen derde. Het eindklassement was al bekend. Tadej Pogacar wint de Tour. Remco Evenepoel is tweede. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. Vanavond nog hier en daar kans op een bui, maar op de meeste plaatsen droog met opklaringen. Ook morgen eerst nog kans op een bui, daarna zonnig bij maximaal tot 25 graden.
0: En er staat 1 file op onze snelwegen waarin momenteel meer dan 5 minuten verliest en die staat op de E313 richting Hasselt. Daar moet je een kleine 10 minuten bijtellen door een defect voertuig tussen Geel, Oost en Ham. Maar gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
3: Music. Karin Kiriambico.
0: Is Destiny's Child van plan een comeback te maken? Het zou wel eens kunnen. Straks meer daarover. Eerst Alesso en Nate Smith.

Alex Warren back you. En Passenger. En nog altijd een heel fijne zondagavond trouwens. En weet je nog in de 90s en de zeros, toen de hitlijsten gedomineerd werden door boys en girls bands? Wel, misschien staat er voor een van die groepen ja, wel een comeback op de planning. Want Destiny's Child zou binnen een maandje blijkbaar met nieuwe muziek komen. Het zou gaan over zo'n 10 tot 15 remixes en onuitgebrachte nummers. Dus misschien, ja wie weet, krijgen we zelfs een remix op deze Survivor.

Love to be in love. Van Judy. En woensdag komt ze langs in onze studio in Oostende, by the way. Tijdens de show van Ulrike Douwer rond, ja, laat ons zeggen, 4:30. En er is mij ook verteld dat ze een mini-optreden zal geven. Dus als je meer wil van dit, ja, dan ben je meer dan welkom in de Beach House. Komende woensdag vanaf 4:00. En we hebben volgende week trouwens nog een paar gasten op bezoek in de studio. En die zullen zorgen voor een heel speciale avond.

Als je nog een goede reden zoekt om volgende week naar het zeetje te komen. Ja, dan hoef je niet langer te zoeken. Want vrijdag vindt het tweede Sunset-concert plaats van eerst Maxime en daarna deze mannen van The Bouza. En je maakt vanaf morgen ook weer kans op een golden ticket. Dus als je hapjes, drankjes en een overnachting wil op onze kosten voor jou en drie vrienden, luister dan zeker morgen naar Ulrike Douwer vanaf 4 uur. Dat golden ticket geeft je ook de kans om een moment te delen met één van de artiesten. Dus misschien pak jij vrijdag wel een selfie met Maxime.

Het is ondertussen 8:30 geworden. Tijd voor een kleine trivia. Wat hebben artiesten als Topic en Tiësto gemeen? Naast het feit dat ze meer op Ibiza zitten dan thuis, hebben ze ook allebei een nummer met Becky G opgenomen. En die nieuwste samenwerking van Topic en Becky G krijg je nu. Dit is Sorry Papi.

de legend van de Lage Landen. Tiësto en Eva Max met de Maro. En ken je dat gevoel dat het lijkt alsof je niets voor het zeggen hebt? Of dat jouw mening echt absoluut niet meetelt? Dat is echt zo hatelijk. Er bestaat echt niets erger dan dat gevoel. Echt zo het gevoel dat je gewoon niet deel uitmaakt van de conversatie. Maar gelukkig voor jou kan je altijd bij Q terecht, want hier telt jouw mening wel degelijk. Zoals in de Q Top 40 bijvoorbeeld, want jouw hartjes in de Q-app bepalen de volgorde van die lijsten grotendeels mee. En zo staat Offenbach ondertussen al 31 weken in die lijst, dankzij de hartjes van onder andere Ilse uit Lokeren. En daarmee is hij momenteel ook de langst genoteerde in de Q Top 40. En je hoort hem zo na Yesterday, Today, Tomorrow van Berre.

Heb je ooit van de term jinxen gehoord? Dat komt van het Engels en betekent beheksen, betoveren of ongeluk brengen. En ja, ik wil mij bij deze verontschuldigen, want ik heb Oostende gisteren gejinxed. En hoe precies, vertel ik je zo.

en Savage Love. Ik heb in Oostende, of ik heb Oostende liever, gisteren gejinxed. Gejinxed of betoverd voor de leken. Want ik vertelde dat dit tot nu toe de beste zomer is in Oostende sinds ik bij Q ben begonnen. En ja, natuurlijk is het weer vandaag helemaal omgeslagen. Bij deze wil ik mij verontschuldigen als je vandaag bijna omver werd geblazen.

0: Marco Borsato. En Armin van Buuren met Hoe het danst. Een beetje Marco Borsato op een zondagavond, dat moet kunnen, vind ik. Na 9 uur schud ik je wel even wakker met een goede shot espresso. En ook de nummer 3 uit de Q-top 40 komt eraan. Maar eerst krijg je nog een update over wat er momenteel in de wereld speelt. Ondertussen 9 uur en het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. In Berlijn heeft de politie de verdachte van de aanslag van gisteren doodgeschoten. Vanuit Berlijn, collega Tessa Rens.
2: De politie bevestigt dat ze de verdachte van de aanslag hier in Berlijn om 6 uur vanavond hebben aangetroffen in een tuincomplex in een buitenwijk van Berlijn in Spandau. De man is met een steekwapen op de agenten afgekomen en zij hebben dan het vuur geopend. En zo zegt de politie, de man in kwestie is overleden ondanks pogingen om hem nog te reanimeren.
1: Hij reed gisteren met een bestelwagen in op de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. En een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de streep nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
3: Ongelooflijk hoe dat uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gereden werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
1: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. Het is 45 jaar geleden dat een Belg zilver haalde in de Tour. Lucien van Impe in 1981. De bolletjes trui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz en de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden.
0: En ook alle problemen op onze snelwegen zijn opgelost. Music. Karin Kiriambico. Vergeet een wijsneus of een bedweter. Vanaf nu zeg ik het lekker fancy als Teddy Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

Sabrina Carpenter. En Espresso. Als jij thuis kinderen hebt die zich elke dag vervelen in de vakantie, dan wordt het eens tijd om met de jonkies, of de jonkies liever mee te nemen naar Oostende, naar het beachhouse. Want donderdag staan zij helemaal centraal in Oostende. En hoe dat precies komt, vertel ik je zo. Eerst krijg je nog Laura Tesoro en Reggie met Bad.

die tijdloze hits te worden. James Arthur en Impossible. Waarom moet je nu komende donderdag met de kids naar de kust komen? Eerst en vooral, het wordt weer lekker warm, dus dan ben je sowieso beter af aan de kust dan in het binnenland. Maar donderdag namiddag is er tussen 2 en 3 ook een kidsparty met waterspelletjes aan ons beachhouse, onder begeleiding van Gerben Tuurlings en Clémentine Caron. Dus ik zou zeggen, het is wel op jouw eigen risico. Je bent dus wel meer dan welkom om je zoon of dochter donderdag te laten entertainen door onze Q-animatoren, terwijl jij rustig geniet van het goede weer en een lekkere cocktail hier aan ons beachhouse. Inschrijven is wel verplicht en dat kan via qmusic.be of de Q-app. En check ook zeker onze kalender voor meer evenementen.

onze chouchou, Henri PFR en Sola. De vrouwelijke vorm van solo in het Spaans. Bij deze was dit ook weer jouw dagelijks momentje Duolingo bij Q. Ik heb trouwens nog Pink voor je klaarstaan met toch ook wel een motto uit mijn leven. En wat die is, ontdek je zo. Maar eerst nog Somber. Dit is Undressed.

never gonna not dance again. Met andere woorden, ik zal altijd blijven dansen. En zo sta ik ook in het leven. Hopelijk blijven mijn knieën wel meewerken, liever. Maar kijk, dat zijn zorgen voor later. En trouwens, over dansen gesproken, als je nog niet recht staat, dan doe je dat beter wel nu. Want ik ken niemand, maar echt absoluut niemand, inclusief mezelf, die niet kan of die liever, of beter gezegd, kan stilzitten bij Edge of Desire van Jonas Blue en Mellif. Let's dance!

Walked Away van Adam Levine en Our City by Q. Als jij iemand bent die kan genieten van een goede countryplaat, ja, dan zal ik jou zo meteen heel tevreden kunnen stellen, denk ik. Want zoals je wel weet, is country zo het laatste anderhalf jaar ongeveer met een serieuze opmars bezig in de popwereld, in het algemene commerciële milieu. En dat is allemaal begonnen met deze man bij ons. A bar song van Shaboozy, maar ook Taylor Swift gaf er ons onlangs eentje. I Knew It, I Knew You, de hit die ze maakte voor de laatste Toy Story film. En we hebben er sinds kort ook weer een nieuwe bij van niemand minder dan Stella Lefty. Dit is Boston.

kan volgens mij de werkende mens altijd in twee groepen verdelen. Je hebt de groep die zijn verlof tijdens de zomer opneemt en dan de tweede groep die ja, dat liever voor of na de zomer doet. Ik persoonlijk, ik behoor 100% tot die laatste groep. En de reden is eigenlijk heel simpel. Ja, vakanties zijn gewoon een pak goedkoper buiten het seizoen. Maar Bruno Mars, ja, hij pakt zijn verlof wel liever tijdens de zomer. Want het eerste deel van zijn romantic tour zit er sinds vorige week op. En momenteel geniet hij ja, van een maandje rust voor hij zijn tour weer verder zet op 21 augustus. Dus in New Jersey. Hij hoort hem nu bij Q met On My Soul.

Niall Horan en Little More Time. En I wish dat ik meer tijd met je kon doorbrengen, maar het is bijna 10 uur en dat betekent dat Dimitri Wouter staat te popelen om zijn nieuwe Q Summer Mix te laten horen. Dus ik zou zeggen, geniet van je zondag en van Dua Lipa.

0: Het is ondertussen 10 uur en het nieuws krijg je van Bart.
1: Goedenavond. Geen aanpassing van het dreigingsniveau in ons land. Dat laat OCAT weten dat de dreiging analyseert. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact hier. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. De dader van de aanslag in Berlijn is vanavond doodgeschoten door de politie. Die trof hem aan in een buitenwijk. Hij reed gisteravond in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Een spannende ontknoping in de slotrit van de Tour. De Nederlander Mathieu van der Poel bleef op de streep nog net het aanstormende peloton voor. Hij won voor zijn ploegmaat Jasper Philipsen.
2: Ongelooflijk hoe dat uiteindelijk op de streep allemaal samenkomt. Ja, ik moest gewoon zien dat de overwinning aan de ploeg ging. Als het Mathieu die voorbleef of als hij toch nog net gereden werd, dan moest ik zorgen dat ik er was. En ik denk dat we dat super hebben gedaan.
1: Het eindklassement lag al vast. De Sloveen Tadej Pogacar wint zijn 5e Tour. Remco Evenepoel is 2e. De bolletjestrui is voor de Ecuadoraan Richard Carapaz en de groene trui voor de Deen Mats Pedersen. En Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. Setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden.
3: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. De bosbranden in de streek rond Bordeaux in Frankrijk hebben al 240 woningen verwoest. Dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij wil ook in de toekomst sterk presteren in de grote rondes.
2: Vooral het feit dat ik mijn droom om die drie grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zie je wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
1: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
3: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
1: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogacar. Zijn vijfde toerzege, daarmee evenaart hij het record. Alexander Bloks is er niet in geslaagd om zijn eerste ATP-tennistoernooi te winnen. Hij verloor in Estoril na een spannende finale van de Fransman Luca Van Asche in 3 sets. De setstanden waren 6-4, 4-6 en 7-5. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.
0: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: Dit is Q. Het nieuws van middernacht. Goedenacht. In Spanje is de grote bosbrand in de streek rond Madrid onder controle. Dat meldde Spaanse media. De brand zal de komende dagen blijven doorgaan, maar niet meer uitbreiden. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. En Remco Evenepoel blijft ambitieus na zijn tweede plaats in de Tour. Hij droomt van meer.
1: Vooral het feit dat ik mijn droom om die 3 grote rondes te proberen winnen of zoveel mogelijk op podiums te staan, niet zomaar moet laten schieten. Dat is mijn carrière-doel, zoals ik al vaak heb uitgesproken. En dat denk ik dat ik naar mezelf en naar iedereen toe, ook binnen de ploeg, wel bewijs dat ik het recht heb om ervan te dromen. Dus ik ga daar blijven aan werken en dan zie je wel hoeveel podiums er nog uit de bus zullen komen.
0: De overwinning in de slotrit was voor de Nederlander Mathieu van der Poel. Hij bleef nog net uit de greep van het aanstormende peloton. En dat heeft al zijn krachten gekost.
2: Ik ben al heel vaak heel diep geweest, maar dit was misschien wel een van de keren dat ik het meeste verzuring heb gevoeld in mijn leven. Ja. Ik kon niet meer op mijn benen staan in ieder geval.
0: De eindoverwinning was voor de Sloveen Tadej Pogačar. Zijn 5e toerzege, daarmee evenaart hij het record. Vannacht kan er nog een bui vallen bij minima tussen 14 en 18 graden. Morgen eerst nog kans op een bui, later droog en zonnig, maxima tot 25 graden. De volgende dagen zonnig en heel warm zomerweer, met temperaturen die kunnen oplopen tot 35 graden.